0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. In Tsjechië is de voetbalwedstrijd Slavia Praag tegen Sparta Praag de afgelopen avond uitgelopen op een veldslag. Slavia leidde met 3-2 en zou met die stand landskampioen worden. Maar in blessuretijd kwamen honderden supporters van Slavia het veld op met fakkels en vuurwerkpijlen. Ze vielen spelers van Sparta aan en gooiden fakkels in het vak van Sparta-supporters. Ook de doelman van de club werd aangevallen en kreeg een beker bier in zijn gezicht. En daarop werd de wedstrijd gestaakt. Wat er met de uitslag gaat gebeuren is onduidelijk. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Nu alle stemmen van de regionale verkiezingen in het Verenigd Koninkrijk van donderdag zijn geteld, is het definitief. Labour van premier Starmer heeft fors verloren. De rechtspopulistische partij van Nigel Farage is de grote winnaar. En ook de Green Party won flink. En dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. In het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Yeah. Thank you, DJ.
1: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt de komende ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het Hantavirus. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam, anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de organisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was het goksyndicaat en was het goksyndicaat flop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit hun vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen, botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier. Zij is in levensgevaar. Opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken.

0: Ook bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest, werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarop bekogeld met vuurwerk en bier. Dan het weer, opklaringen en wolkenvelden. Het blijft vannacht droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking. Het wordt dan 13 tot 20 graden. Na het weekend een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Radio Horizon Nieuws. 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In de Indonesische hoofdstad Jakarta zijn meer dan 300 mensen opgepakt bij een inval in een gebouw waar tientallen illegale gokwebsites werden gerund. De meeste arrestanten komen uit Vietnam. Anderen komen onder meer uit China, Laos, Thailand en Cambodja. Volgens de politie heeft de gokorganisatie meer dan 70 online goksites gericht op spelers buiten Indonesië. De organisatie werd op heterdaad betrapt en was volop in bedrijf. Naar de leiders van de illegale organisatie wordt nog gezocht. De politie in Indonesië denkt dat zij in het buitenland zitten. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt in de ochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het hantavirus. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Ze waren gesprongen en botsten in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarmee vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd vervolgens beëindigd. Dan het weer, opklaringen, maar ook wolkenvelden. Het blijft droog bij 6 tot 10 graden. Overdag eerst veel zon, later meer bewolking en dan wordt het 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Het Nederlandse cruiseschip Hondius komt vanochtend aan bij het Spaanse eiland Tenerife. Zo'n 29 passagiers en een deel van de bemanning gaan vervolgens aan wal, waar ze worden getest op het hantavirus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar de vliegbasis Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. 3 passagiers van het schip overleden de afgelopen weken aan het

0: Tsjechië vanwege rellen de afgelopen avond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarna beëindigd. Slavia stond voor met 3-2. En opnieuw zijn er in Apeldoorn rellen uitgebroken bij een demonstratie tegen een asielzoekerscentrum. Volgens Omroep Gelderland waren er de afgelopen avond zo'n 200 mensen op de been. Omdat ze zich niet hielden aan de eindtijd van het protest werd er een noodbevel afgekondigd. Agenten en ME'ers werden daarna bekogeld met vuurwerk en bier. Het weer, de dag begint zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. Met 14 graden is het dan een stuk frisser. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
0: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 7 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen op het Canarische eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hanta-virus. 3 opvarenden zijn eraan overleden. Zo'n 29 opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hanta-virus. Daarna worden ze met bussen naar het vliegveld gebracht en vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. In Jakarta in Indonesië is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een inval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. De verdachten hadden taken zoals in gewone bedrijven. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kan het gaan regenen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien, maar ook droge periodes en zon. En dan wordt het wel wat frisser met 14 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits

horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de Heer.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent. Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
1: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee! Weg ermee.
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie

0: Horizon Nieuws. 8 uur.
1: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan straks aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus. Daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Kreta werden ze tegengehouden. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar de twee laatste kwamen vanochtend vroeg vrij. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Het is onzeker of voetbalclub Slavia Praag nog landskampioen wordt van Tsjechië vanwege rellen gisteravond bij de wedstrijd tegen Sparta Praag. Daarbij vielen supporters van Slavia spelers van Sparta aan en gooiden ze brandende fakkels naar Sparta-supporters. De wedstrijd werd daarop beëindigd. Slavia stond toen voor met 3-2. Het weer, eerst zonnig, later meer bewolking. In het zuidoosten kans op regen. Het wordt 13 tot 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleende, Kranendonk en Valkenswaard. En de hits die je kent.
1: Dit is Radio Horizon.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brans, Arjon Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
7: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
8: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
7: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
9: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
9: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
10: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Het cruiseschip Hondius is aangekomen bij het Spaanse eiland Tenerife. Onder toeziend oog van medisch personeel en autoriteiten worden de opvarenden van het schip, dat onder Nederlandse vlag vaart, van boord gehaald. Op het schip is een uitbraak van het Hantavirus. De lokale regering probeerde het schip op het laatste moment toch nog tegen te houden, maar de Spaanse centrale regering dwong het eiland het schip toch toe te laten. De meeste opvarenden gaan aan wal, waar ze worden getest op het Hantavirus, en daarna vliegen ze naar Eindhoven. Onder hen zijn Nederlanders, maar ook mensen uit andere landen. De Hondius vaart zonder passagiers door naar de haven van Rotterdam. Israël heeft de twee activisten die meevoeren met de Gaza-vloot het land uitgezet, heeft het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. De twee werden gezien als de organisatoren van de Summit Flotilla, een vloot met 150 mensen die hulpgoederen naar Gaza wilden brengen. Bij Creta werden ze tegengehouden. De meeste kwamen snel vrij. Twee laatste gebeurde dat vanochtend pas. Volgens Israël had een van de twee banden met een terroristische organisatie en hield de ander zich bezig met illegale activiteiten. In Sri Lanka is een van de hoogst geplaatste boeddhistische monniken gearresteerd op verdenking van aanranding en verkrachting van een meisje van 15. De monnik was al verdachte in de zaak, maar de politie greep eerst niet in. Na kritiek van de kinderbescherming werd de monnik alsnog aangehouden. Een Zwitserse vrouw en een Duitse vrouw zijn in Oostenrijk zwaar gewond geraakt bij een sprong uit een vliegtuig met een zogenoemde wingsuit. Nadat ze waren gesprongen botsten ze in de lucht op elkaar. Hoe dat kon gebeuren is onduidelijk. De Zwitserse vrouw belandde in een rivier en is in levensgevaar. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen.

0: Oké, ik heb het Arie Ribbins wel eens ooit horen zingen. En ik vind het leuk. Hadden wij Jimmy Cliff en Jorrit Treat the Youth Right. En daarmee is het even een 9 uur geworden op deze zondag.
1: Goedemorgen. Dit is Fris uit de Veer met Peter van Echt.
2: Horizon.
1: Radio Horizon.

0: morgen eens lekker wakker worden, toch? Kiss Me hadden wij muziek van Sixpence None the Richer.
1: Welkom bij Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: En daarmee heten wij u officieel van harte welkom op deze zondag, deze 10e mei. We hebben nog snel wel van alles moeten regelen. Maar het is gelukt. Corrie hebben we ook. En ook Maywood, want het is vandaag moederdag, niet vergeten. Hey, welkom bij de radio. Welkom bij Fris uit de Veren.

laten we eerlijk zijn, het is een hartstikke mooie dag om Moederdag vandaag te vieren. En ja, ik ben nog in de gelukkige omstandigheid dat ik er nog eentje heb. Ze is inmiddels wel de 90 gepasseerd, maar ze luistert altijd trouw naar dit programma. Moeder, hoe gaat het vandaag eigenlijk?

van Maywood en Mother, How Are You Today? Ja, mijn eigen moeder, ik zei het al, ze is over de 90 inmiddels en een jaartje of 7, of inmiddels wel 8 jaar geleden, denk ik, heeft ze toch nog een iPad aangeschaft. Ze moest het allemaal nog leren. Ze leest de krant op de iPad. Ze stuurt ons WhatsApp-berichtjes. Ze zendt e-mailtjes. Ze verzendt e-mailtjes. En wat ze ook doet, is bijvoorbeeld FaceTimen met haar familie in Canada die ze heeft. Ja, ik vind het knap hoor, op die leeftijd. En ze wil het ook graag leren. Ja, zo is het oud worden ook leuk. John Hyatt en Have a Little Faith in Me. Tot vanmiddag, moeder.

Mendes en Camila Cabello en I Know What You Did Last Summer. Het is 10 minuten voor half 10 geworden. Vandaag moederdag en volgens het museum Het Oude Slot in Veldhoven een dag om alle moeders of zij die zich moeder voelen in het zonnetje te gaan zetten. En dit doet het museum door alle moeders deze dag gratis toegang te verlenen tot het museum in Veldhoven. Nou, leuk toch?

geen woord aan gelogen aan deze tekst ook, hè? Corrie Konings, lange tijd geleden gedraaid op deze moederdag. En het verhaal ging over je moedertje, uiteraard. Burgemeester Teun Heldens van Heeselen is boos en geschrokken. Dat heeft hij gisteren ook in de show van de radio op Erik Jan laten horen. Omar, een startende jonge ondernemer in Heeselen die net een kapsalon opende in Leende, werd een anonieme brief bezorgd, gevuld met haat. Ook wij kunnen ons met ons gezond verstand er niet bij waarom iemand iets zo zou doen. En de briefjesschrijver wordt opgeroepen tot excuses. We weten natuurlijk niet wie het is, maar die persoon is natuurlijk wel van harte welkom. Dat heeft de burgemeester Teun Heldens laten weten. Om bij hem op de koffie te komen en eens uit te leggen waarom deze persoon het nodig vond om dit te doen. En als er iemand spijt van heeft, dan moet daar ook altijd gelegenheid voor zijn om tot inkeer te komen. Want hij zou zich gewoon echt kapot moeten schamen voor deze ontzettende laffe daad. The Adventures nu met Broken Land.

0: daar krijg ik kippenvel van. Ik vind het zo'n mooie plaat. Muziek van het album The Sea of Love, wat ze uitbracht in 1988 trouwens. En ja, dat het muziek uit Ierland was, had ik eigenlijk niet hoeven te vertellen. Kan je duidelijk horen. Muziek dus van deze Ierse band The Adventures and You're the Broken Land.
1: Dit is Horizon.
2: Peter van Echt.
1: De Horizon Ochtendshow. Radio Horizon.

Ja, ik hoop dat het goed ontvangen werd daar in Bakel bij Stef. Muziek van Engelbert Humperdinck en Jorde, A Man Without Love. Tijdens wedstrijden van het Nederlands elftal op het WK 2026 mag de horeca in Kranendonk langer open blijven. Burgemeester Van Kessel heeft daarvoor een collectieve ontheffing verleend op de reguliere openingstijden. Er gelden wel een aantal voorwaarden. Het terras blijft gesloten tijdens de ontheffing. Er is een maximale geluidsnorm van kracht. En uiterlijk 30 minuten na afloop van de wedstrijd moet de zaak dan ook uiteindelijk dicht voor het publiek. Ja, het WK 2026 wordt gehouden in de Verenigde Staten, Canada en Mexico. En door het tijdverschil kunnen wedstrijden van Oranje soms vroeg of soms juist laat vallen. Hadden wij een en al zoetigheid op de radio van Engelbert Humperdinck. Laten we nog even doorgaan met de 3 Degrees.

0: geladen nummer, deze Bitter Fruit van Little Steven. Steven van Zandt, die zou hem kunnen kennen als lid van de E Street Band. Hè? De begeleidingsband van Bruce Springsteen.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt.
0: De gemeente Heeselende die sluit zich aan bij een campagne. Vanuit Brainport bereikbaar, dat is zo gefietst. En de gemeente hoopt hiermee haar inwoners te stimuleren om vaker uiteindelijk ook de fiets te pakken. Brainport bereikbaar heeft naast deze campagne ook andere zogenaamde toolkits bedacht om mensen meer op de fiets te krijgen. En zo is er naast de campagne ook een challenge, dat is zo gefietst, waarbij men kan trappen voor goede doelen. En er is de fiets naar je werk toolkit. In de gemeente Heeselende zullen de komende tijd op diverse plekken borden over de campagne te zien zijn.

0: dikke nummer 1 hit. Met als soundtrack natuurlijk van de James Bond film Skyfall. Het nummer ging op 7 oktober om 007 uur Engelse tijd in première. Wat natuurlijk een knipoog was naar 007, oftewel James Bond.
1: Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: van Hennemee en Bluff. En ze begonnen met: we hebben zeeën van tijd. Maar altijd komen wij wel wat tijd tekort op de een of andere manier. Ik ben niet meer bang, zo heet deze plaat.
1: Fris uit de veren.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.
0: Dit jaar vindt de garageverkoop in Budel weer plaats. Op 7 juni tussen 10 en 4 uur openen bewoners hun tuin, garage of oprit voor bezoekers die op zoek zijn naar tweedehands spullen, curioza en ook koopjes. Verspreid door Budel zullen tientallen adressen deelnemen aan de verkoop. En inwoners die zelf willen deelnemen aan de garageverkoop kunnen zich nog aanmelden tot donderdag 4 juni. En dat kan door een e-mail te sturen naar garageverkoopbudel@gmail.com. Deelnemers ontvangen na de aanmelding een raamposter om bezoekers attent te maken op hun deelname. Zondag

ingesprongen. Die hebben er een plaat over gemaakt. En het verhaal gaat ook dat het uiteindelijk een enorme babyboom tot gevolg had. Nou ja, wat moet je anders natuurlijk, hè? Het is bijna 10:00. Zometeen het allerlaatste weer, nieuws en verkeer hier vanuit Zuidoost-Brabant op deze moederdag. En niet vergeten, zijn we zometeen bijzonder graag bij u terug. Tot aan die tijd. In ieder geval nog

0: Dit is Horizon.
1: Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.
2: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
5: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
3: Voor een prima service, goede garantie en de beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
8: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. De Spaanse gezondheidsautoriteiten zijn in de haven van Tenerife aan boord van het Nederlandse cruiseschip Hondius gegaan, waar ze opvarenden onderzoeken en testen op het Hantavirus. Later vandaag mogen de opvarenden van boord en worden ze naar de luchthaven gebracht. Een deel zal later vandaag naar Eindhoven vliegen. De Hondius kwam vanmorgen vroeg aan op Tenerife. 3 opvarenden van het schip zijn overleden aan het Hantavirus. Geen van de passagiers die er nog aan boord zijn hebben symptomen. Maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoogrisicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat een

0: verkeersupdate.
1: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: ochtendprogramma Fris uit de Veren. Hier op Radio Horizon hadden wij Bonnie Tyler en Lost in France.
1: Dit is Fris uit de Veren met Peter van Echt. Radio Horizon.

leuk is dit toch, hè? Het kwam uit de serie Het Schaap met de Vijf Poten. Als ik mij nog kan herinneren, hadden wij muziek van Adele Bloemendaal, Leen Jongewaard en ook Piet Reumer. We bennen op de wereld om elkaar te helpen, niet waar? En zo is dat. Nogmaals een bijzonder goedemorgen. Welkom bij Radio Horizon. Het nieuws van bij ons en ook de hits die jij kent. En heb jij nieuws van bij ons? Deel het met ons, hè? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Nou, lekker koffie erbij. Ja. We drinken er buiten de studio op. Dat is verplicht. En dan gaan we ondertussen lekker luisteren naar deze mooie plaat van A Flock of Seagulls. The More You Live...

Ja, de meningen zijn enorm verdeeld, maar we laten hem toch graag de revue passeren. Deze nieuwe plaat van René Vroeger en Waylon en hoe de liefde gaat. In dorpshuis Valentijn in Sterksel vindt op 21 mei een lezing plaats over de Aziatische horenaar. De avond wordt verzorgd door Willemien Pieters en Michel Smeets. En zij nemen de bezoekers mee in het verhaal achter deze invasieve soort. Ze laten in hun lezing zien hoe nesten zich ontwikkelen, waarop gelet moet worden en wat men mensen vooral zelf wel en niet moeten doen bij een waarneming. Dat is ook nog belangrijk. Donderdag 21 mei. Het begint om 8 uur in het dorpshuis in Valentijn. Het dorpshuis Valentijn in Sterksel, zo moeten we het eigenlijk zeggen. De entree is €5 en kaarten verkrijgbaar via Bibliotheek Dommeldal.

nieuwe van Miles Smit hoorde je met My Mess. En daarmee is het zo'n beetje 10:30 geworden op deze zondagochtend. Concerti Fetti die viert op woensdag 13 mei. Het 25-jarig jubileum met een feestelijke editie. Het evenement richt zich op mensen met een verstandelijke of fysieke beperking. Hun begeleiders en iedereen die zich daarbij betrokken voelt. En tijdens de jubileumeditie worden bezoekers als VIP-gasten ontvangen. Met een feestelijke aankomst en extra verrassingen. Op het podium staan ook bekende Nederlandse artiesten, waaronder Django Wagner, Mart Hoogkamer, Robert van Hemert, Ferry de Lits, Danny Smorenberg, de Alpenzusjes, jawel, en ook Jan Biggel. De presentatie is in handen van Mike Weerts. En het evenement draait al 25 jaar op de inzet van ruim 120 vrijwilligers en de steun van meer dan 50 vaste partners en ook sponsors. Woensdag 13 mei dus. Mocht je er naartoe willen, het kan. Het vindt plaats in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. De entree die bedraagt €15. En je kunt je kaarten bestellen via www.concertifetti.nl. Dit is Fate No More and I'm Easy.

Zometeen om 11 uur uiteraard een nieuwe show van de radio met Erik Jan. En naar alle waarschijnlijkheid ook met Dianne. Maar dat weet ik niet helemaal zeker. Maar het programma is er in ieder geval wel. Dat is het allerbelangrijkste natuurlijk. Elvis Costello hadden we met A Good Year for the Roses. Was dit John Mayer en Your Heartbreak Warfare. Hey.

van de Alan Parsons Project. En je hoorde de Turn of a Friendly Card. Fabian Garcia die treedt zaterdag 23 mei op in de Schoenendoos in Hezen. Deze singer-songwriter combineert in zijn nummers de wijsheid van Americana met de introspectie van Indië. En zijn roots heeft hij in de blues, maar ook folk en pop klinken door. Je hebt hem in het verleden wel eens kunnen horen in De Wereld Draait Door. Daar heeft hij wel eens gespeeld. En ook bij de beste singer-songwriters van Nederland was hij aanwezig. Zaterdag 23 mei in de Schoenendoos in Hezen vanaf 8 uur. Every day.

0: Mocht je hem nog niet herkend hebben, maar dat kan ik me haast niet voorstellen, hebben wij kunnen luisteren naar de nieuwe van Summer. En die heet Potential.
1: Fris uit de veer.
2: Goedemorgen, lieve mensen.
1: Met Peter van Echt.

0: is L-O-V-E.
1: Nou, hoe mooi is dat? L-O-V-E. The message is love. Hadden wij Arthur Baker. Het is 10 minuten voor 11 geworden. Alle berichtjes die je voorbij hebt horen komen tijdens het programma Fris uit de Veren. Deze zondagochtend en nog veel meer berichten trouwens. Je kunt ze ten alle tijde nalezen op onze website www.rtvhorizon.nl. En tijdens de dagprogrammering door de week hebben we ook de Horizon Agenda. En wil je daar gebruik van maken? Doe het via info@rtvhorizon.nl. Dit is Gino

0: Gino van Helly, hoe zou het met hem zijn? Hij komt uit Canada, al lange tijd natuurlijk niks meer van gehoord. Mooie plaat uit de jaren 80 en je hoorde de Wild Horses. En daarmee zijn we aan het einde gekomen. Van deze fris uit de veer op deze zondag, deze 10e mei. Moederdag vandaag, hè? Niet vergeten, zet je moeder in ieder geval in het zonnetje. En als we naar buiten kijken, dan werkt het weer in ieder geval heel goed mee. Zometeen alvast heel veel plezier met de nieuwe show van Radio. Geniet van deze dag en voor iedereen die het horen wil, morgen om 2:00 dan zijn we er uiteraard weer met een nieuw tussenuur. Tot in die tijd van 11:00 doen we nog Ashworth en Don't Turn Around.
1: Dit is Horizon, het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl voor bedrijf en particulier.
4: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
5: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
4: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
6: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
7: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
6: Ja, goede vraag.
8: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
6: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
8: Ontdek meer op vitality.nl.
9: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
10: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
11: Weg ermee!
10: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
12: Start je dag met Fortune Coffee.
13: Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie. Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Lieselot Thomassen met het NOS-journaal. Een eerste groep passagiers heeft het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Het schip kwam vanochtend vroeg aan in de haven van het Spaanse eiland Tenerife. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald, nadat ze zijn onderzocht en getest op het Hantavirus. Drie opvarenden van het schip zijn aan dat virus overleden. Geen van de passagiers die nog aan boord zijn heeft symptomen, maar voor de zekerheid worden ze door de Spaanse autoriteiten behandeld als hoge risicocontacten. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten de aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost. Na de explosie ontstond een vuurgevecht tussen de aanslagplegers en de politie en stortte een gebouw in. 2 activisten die meevoeren met een vloot met hulpgoederen voor Gaza zijn door Israël het land uitgezet. Eind vorige maand werden 150 mensen opgepakt toen Israël de hulpvloot tegenhield. De meeste werden vrij snel vrijgelaten, maar 2 mannen bleven vastzitten. Die werden gezien als de organisatoren. Ook zegt Israël dat 1 van de 2 banden had met een terroristische organisatie. In de Indonesische hoofdstad Jakarta is een illegale gokorganisatie opgerold die tientallen illegale goksites runde. Bij een aanval in het pand werden meer dan 300 mensen aangehouden. De meeste van hen zijn Vietnamezen. In Indonesië zijn de afgelopen tijd vaker illegale gokbedrijven opgerold. Het weer, eerst geregeld zon, later vanuit het zuiden bewolking en in het zuidoosten kan wat regen vallen. Het wordt 13 tot 20 graden. Morgen een paar buien en een stuk koeler, een graad of 11. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er staat een kapotte auto op de A58 vanuit Tilburg naar Breda op de rechterrijstrook bij Tilburg Reeshof. 10 minuten vertraging daar. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het oudste en gezelligste uitgaansgebied van Valkenswaard. Mooi op de statie.
0: Jan de Sterke.
5: Ah, hartstikke moederdag vandaag. En dus gaan we alle mama's in de regio vandaag lekker in de zonnetje zetten met natuurlijk leuke muziekjes.

0: En dadelijk hebben we een...
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn
0: een professionele mama in de studio.
1: Ik weet het zeker, het wordt mijn dag vandaag.
0: Ah, die anders zal wel hier zijn, denk ik.

0: toch.
1: Nieke Simon. En lang leven de vrouwen. Ach ja. Diana nog onderweg. Zal zo wel hier zijn. Veel reacties op de uitzending van gisteren. Niet alleen Teun Helders die nogal van leer trok gisteren. Maar ook natuurlijk op de kapper Omar. En we hadden natuurlijk verschillende mensen in de show. En vandaag is er van alles te doen in de regio. We gaan erbij stilstaan. En je hoeft het allemaal maar mee te pikken op de radio. En je weet precies waar je moet zijn vandaag. Misschien wel een goede tip. Waar we veel reacties op krijgen was de opmerking... deze man heeft dit veel reacties op gehad. Even kijken hoor. Is
2: ik doe baardje trimmen, baardje mooi maken.
1: Ik doe baardje mooi maken. Ja, dat was kapper Omar die we gisteren onder andere ook in de uitzending hadden. We hadden ook Colin Baks over natuurlijk de trekker behendigheidswedstrijden. En hij vertelde dat er vandaag eigenlijk nog van alles te beleven en te zien valt op een trekker behendigheidswedstrijden in Leende.
3: Ja, zondag beginnen wij met de standaard landbouwtractoren hier uit de regio. Ja. En die gaan kijken wie de sterkste is. En dan net na de middag worden de toeren opgeteld en dan gaan we weer wat meer gas geven.
1: Juist. Groot feest dus. Vandaag bij de trekker behendigheidswedstrijd in Leende ben je meer dan welkom. In het centrum van Hamond is een vlooienmarkt aan de gaan in De Burg. Het fietscafé in het centrum. En op meerdere plekken in Hamond, als je daar doorrijdt, dan zie je hier en daar een garageverkoop gaande. En kun je dus misschien nog wel leuke spulletjes scoren. Ik ben niet alleen in de studio. Onze quizmaster zelf is er ook al. Ja. En we hadden het even over Moederdag. Hij zei, ja, ik heb mijn moeder niet meer. En dat zijn natuurlijk heel veel mensen die dat hebben. En ik denk dat Moederdag ook een moment is om even terug te denken aan de bijzondere momenten die je met je moeder mocht meemaken. En weet je, even terugdenken aan haar is al een bepaald iets ook belangrijk. Ook al weet ik dat je haar vreselijk mist. Dat is gewoon zo. Goed, vandaag hebben we een moeilijke of een makkelijke raad waar die staat.
4: We hebben een makkelijk eigenlijk.
1: Een makkelijke?
4: Ik ben een moeilijke aan het maken.
1: Ja.
4: Ik vroeg net aan jou een aantal vragen en jij raadde hem eigenlijk gelijk.
1: Ja.
4: Dus ik moet hem wat moeilijker maken. Okay. Daar ben ik nu mee bezig.
1: Oké. Okay. Ja, wat voor muziek houdt mama van? Is mama van de K3 of is ze er meer van Rammstein? Gitaren. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Laat het even weten. En wellicht kunnen we dan even speciaal voor jou en je moeder...

0: Johnny Tober ooit een plaat heeft gemaakt over mama's.
1: Ja, is dat zo, Jan?
0: Ja, misschien leuk om straks even te draaien.
1: Ja, zeker. Zoek hem op in het systeem.
0: Ik denk dat Dianne in de auto denkt, oh nee, Erik, jammer. Oh. We zullen het daar willen horen. En natuurlijk wat er nog meer in de show zit. Ga je met ons mee richting een uur of twee? Het wordt vandaag

maak je maar geen zorgen. We gaan niet de hele tijd van die mierzoete muziek draaien. Maar deze was aangevraagd. Wat ik zei dus straks al in het intro. Als je nou een bepaalde plaat wil aanvragen voor je moeder. Of iemand anders. Dan mag je een beetje even bellen met Horizon 040-206-3040. En naar hetzelfde nummer kun je ook een appje sturen. Moet je alleen even tegen je telefoon vertellen dat het een mobiel nummer betreft. Dan herkent WhatsApp dat telefoonnummer. Ja, en alle plaatjes zijn welkom natuurlijk. Hè. We draaien alles. Als het maar leuk is. Kan van alles zijn.

dansen in een disco. Toen was dat namelijk nog, tegenwoordig niet meer, maar toen nog wel. Dit liedje. De La Soul. It's just me, myself.

0: Het komt uit een hele bekende film, wat gebaseerd was op een bijzondere televisieserie. Fame. Ken je dat nog? Jobeen Exposito, dames en heren op de radio. Lady, lady, lady. En daarover gesproken, ze is binnen onze professionele mama. Fulltime, 24 uur per dag, zoals zoveel mama's natuurlijk. Ja. Goedemorgen, Dian.
1: Goedemorgen.
0: Wat ben jij, bruin? Heb jij in de zon gezeten?
1: Nou, ik ben op vakantie geweest, maar dat is al anderhalve week geleden.
0: Ja, nee. Val me nou op. Oh, heb je een bepaalde zalf of zo? Of iets, nee. Zo'n tube leeggegrepen?
1: Nee, ik heb een keer gedoucht, misschien dat scheelt.
0: Dat is het. Dat is het. Dan zou ik toch maar een keer een loodgieter bellen, want dan klopt er iets niet met het water.
1: Oké.
0: Nou, goedemorgen.
1: Ja. Hoi, hoi.
0: Ik zei gisteren, we draaien alleen maar muziek die mama's leuk vinden, hè?
1: Vervolgens zit ik in de auto, hier op weg naartoe. Ja. En hoor ik jou roepen, dus we gaan dadelijk Ronnie Tober draaien. Ik dacht, volgens mij was het toch niet de bedoeling dat ik kwam vandaag.
0: Ja, ik zei tegen jou, we hebben input nodig, waar blijf je?
1: Ja, niet Ronnie Tober toch?
0: Niet?
1: Nou, voor mij niet. Als ik mag kiezen, niet.
0: Oh, oké. Okay. Nou. Goed, jij vertegenwoordigt de mama's. En ik had eigenlijk bedacht dat iedereen die luistert en een plaat wil aanvragen voor mama, of ze dan wel of niet is, maar in ieder geval, ja, dan mag dat 040-206-3040. Dus het zou kunnen zijn dat af en toe de telefoon rammelt.
1: Mag ik dan ook een plaatje aanvragen?
0: En of je de app even in de gaten wil houden natuurlijk.
1: Oké. Ja, mag ik ook een plaatje aanvragen?
0: Jij mag een plaatje vragen. Wat zou jij nou graag willen horen?
1: Dan doe ik Lucille Starr met de French Song.
0: Nog één keer? Oh!
1: Ja.
0: Dat is wel een hele mooie plaat, hè?
1: Ja.
0: Die luisterde je moeder altijd, hè?
1: Dat is de allermooiste, ja.
0: Dat weet ik.
1: Ja.
0: Ja.
1: Dus.
0: Het is goed. Ja, ik moet die even zoeken. Ik weet niet of dat nog tijdens de muziek haalt. Ik ga het even proberen, hè?
1: Nou, maar ik heb geen haast, hoor. Ik blijf nog wel even. Ik ben niet zomaar weg, hoor.
0: Lucy is daar. Even kijken.
1: French Song.
0: French Song. Ach, dat is een 1965. Dat is ook al oud, hè?
1: Ja, dat is best oud.
0: Dat is een oud nummer.
1: Ja.
0: Maar wel een heel mooi nummer.
1: Ja.
0: Goed.
1: Zal ik nog even zeggen wat we gaan doen?
0: Wat gaan we doen vandaag?
1: We gaan bellen met Stef Saas.
0: Oeh.
1: En we gaan ook bellen met Wilde Brouwer.
0: Wilde Brouwer, dat is toch die zanger?
1: Ja.
0: Die wonen toch in Sterksel? Of Leende,
1: nou, vroeger woonden die in Sterksel. Nu
0: tegenwoordig
1: niet meer, hè?
0: Niet meer, hè?
1: Nee.
0: Die hadden we toch een tijdje terug hier in de show?
1: Ja.
0: Dat was al die hele blije man.
1: Ja, en die heeft een nieuwe single uitgebracht.
0: Een nieuwe single?
1: Ja. En we gaan natuurlijk ook straks eventjes Ruud erbij halen, hè?
0: Ruud?
1: Ruud is er druk mee, zie ik.
0: Ruud, kijk er eens verschrikt op. Wat heb ik nou weer verkeerd gedaan?
1: Ja, we gaan wel bellen met gewoon Jan de Weerman, toch?
0: Ja, ook nog een keer.
1: Zal hem eens even appen.
0: Ja. En je weet, achter elke succesvolle vrouw staat een stom verbaasde man.
1: Nee.
0: Die zich hardop afvraagt wat hij nou weer verkeerd heeft gedaan.
1: Nee, achter elke boze vrouw.
0: Oh, dat is het. Oké. Oh. Maar boze vrouwen, dat doen we vandaag niet aan, toch?
1: Nee.
0: Even een plaatje. En we denken even terug aan Toos.

Lucille Starr en de French Song. Sorry voor het begin, was een beetje rommelig, maar wel een heerlijke plaat om even op de radio te draaien. En de mama van die jongen was helemaal gek van het nummer. Vandaar dat we hem even draaien. 5 over 11:30. Goedemorgen. Welkom bij de show van de radio.

0: herkenbaar het stemgeluid van Stevie Wonder. You are the sunshine of my life. Heb jij trouwens al een hoornaar weten te vangen met je hoornaarpotje?
1: Nee hoor.
0: Ik fietste van de week langs Kasteel Kranen en Donk. En er stond er eentje op de tafel. Die zat helemaal vol met hoornaars.
1: Ja?
0: Ja.
1: Leuk.
0: Maar jij hebt toch zo'n gratis potje gehaald bij de gemeente?
1: Ja.
0: Heb je hem wel gezet dan in de tuin?
1: Ja, en ik spray er steeds in. Maar
0: heb je ook dat spul erin gedaan dan?
1: Ja.
0: Ja, dat doe je niet. Goed, je moet er een hoornaar vangen.
1: Ach, die blijven bij mij uit de tuin sowieso weg, denk ik.
0: Denk je?
1: Ja.
0: Ze hebben het lef niet?
1: Nee.
0: Gisteren hadden we Guy Joosten van de organisatie Mars en Showwedstrijden in de show. En die vertelde dat ze op zoek waren naar gastgezinnen om zeg maar de deelnemers aan de Mars en Showwedstrijden een plek te kunnen geven om te blijven slapen. Aldus Guy Joosten.
2: Ja, we hebben eigenlijk sinds hele lange tijd altijd een gastkorps. En meestal komt dat gastkorps uit Oostenrijk, we hebben ook uit andere landen. Maar specifiek die orkesten uit Oostenrijk, die brengen we altijd onder bij gastgezinnen in Hamel. We hebben er al een heel aantal onder kunnen brengen bij gastgezinnen, maar we zoeken nog een negental gastgezinnen die 2 à 3 Oostenrijkse muzikanten gastvrij willen ontvangen.
0: Juist.
2: En dat stelt op zich eigenlijk niet heel veel voor, in de zin van, ja, die hebben een heel druk programma natuurlijk, maar ze moeten ook ergens kunnen overnachten, moeten kunnen ontbijten en dergelijke, en ook al eens een maaltijd genieten met de gastgezinnen. Maar voor de rest hebben ze eigenlijk een heel druk programma, dus het stelt eigenlijk niet veel voor. Maar goed, we zijn op zoek nog naar een negental gastgezinnen die zo gastvrij willen zijn om hun deur en hun logeerkamer even open te stellen voor leuke Oostenrijkse gasten. Dus ze komen aan op vrijdag 23 mei om 17 uur in de vroege avond, ja, late namiddag. En zij vertrekken maandagochtend, de 25e mei, vertrekken zij om 8:30 al terug naar Oostenrijk.
0: Okay.
2: Dus de bedoeling is dat ze van vrijdag op zaterdag en van zaterdag op zondag en van zondag op maandag dan uiteraard overnachten in het gastgezin.
0: Elke adres wat iemand een slaapplek kan bieden is welkom, hè?
2: Absoluut, ja. Liefst ook per 2 personen natuurlijk. Ze doen dat, die mensen zich ook een beetje, dat is wat gemakkelijker met 2 uiteraard. Men hoeft geen Duits te kennen. We weten uit ervaring dat allemaal heel vlotjes verloopt. Er is ook nog altijd gebarentaal. Ondertussen kent ook iedereen Engels bijna. En als dat niet het geval is, dan kan het met gebarentaal. Maar het loopt altijd wel los. En we weten uit ervaring ook dat er sowieso ontzettend mooie en leuke en langdurige vriendschappen uit ontstaan. Van hier onze streek naar daar. Ik durf zelfs op 10 handen niet meer tellen hoeveel mensen jaarlijks vanuit onze regio hier in Van Hamond-Achel naar Oostenrijk gaan om daar terug mensen op te zoeken die ze te gast hebben gehad naar aanleiding van de Mars en Showwedstrijden.
0: Ja. Het is een heel gezellig gebeuren. Mensen ontvangen in je huis. Je leert elkaar kennen en je doet er ook nog eens een goed doel mee steunen. Als mensen zitten te luisteren en ze willen jullie graag helpen met het bieden van een slaapplaats, wat moeten ze dan doen, Guy?
2: Ze kunnen een mailtje sturen en dat kan naar het mailadres gastgezinnen@marsenshow.be.
0: Ja.
2: Maar ze kunnen uiteraard ook telefoneren en dat kan naar de 2 verantwoordelijken van die commissie. En dat is Raf Slenders.
0: Mm-hmm.
2: En die kan je bereiken op 0032-472-272615.
0: Oké. Okay.
2: Of naar Leon Drezen. En die is te bereiken op 0032-479-610428.
0: Oké, dat zijn de telefoonnummers.
2: Alle informatie staat ook op www.marsenshow.be.

0: vonden vroeger zo'n knap zangeresje. Tegenwoordig is die mening iets bijgesteld. Sandra was dat natuurlijk en de Maria Magdalena. We gaan even bellen met Stef Saas. Stef, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Erik.
0: Goedemorgen. Welkom in het programma, jongen.
1: Goeiedag.
0: Dames en heren.
1: Erik, alles goed?
0: Alles wel, alles wel. We hebben nu iemand in de telefoon. Dit is een verhaal, dit gaat u niet geloven. U kent hem vast wel. Zo iemand die met een caravan, met een aanhanger met friet ergens gaat staan. U kent ze wel. Hè? Zo'n aangepaste caravan. Nou, zo is Stef misschien ooit ook een keer begonnen. Tegenwoordig, een normaal mens rijdt naar een evenement met één, misschien twee vrachtwagens. Hè? Om daar, zeg maar, op de kermis zijn dingetje op te bouwen. Stef Saas heeft tegenwoordig ruim 6 vrachtwagens nodig om zijn Bierdorf XXL een plaatje te kunnen geven op het evenement wat hij aandoet. Het ding is gigantisch groot. Hoe groot is het ding eigenlijk, Stef?
1: Het is
0: 16
1: meter lang, het is 8 meter diep en 8,5 meter hoog, Erik.
0: Ja, het is...
1: En, inderdaad, het zijn 6 opleggers, ja, die we dan met een grote kraan opstapelen tot iets heel...
0: Je hebt het gevoel, als je voor de dingen staat, je hebt het gevoel dat je midden in Oostenrijk staat. Het is echt zo'n Oostenrijkse, gigantische bierstube. Je weet echt niet wat je ziet. Waarom weet ik dat? In de periode dat Stef dat ding ging aanschaffen, was er een filmpje, dat moest even gemonteerd worden. En toen was moeders even bij mij op bezoek. Goh, Erik, dan kun je dat filmpje even een beetje bijschaven hier en daar. Dat het wat korter en wat makkelijker is om te kijken. Dat hebben we toen gedaan. En toen zag ik dat, ik keek mijn ogen uit. Ongelooflijk. Stef. En daar ben je nu mee onder rood. Onder aan dat. Je doet met heel veel wagens op verschillende evenementen staan. Maar Bierdorf XXL, dat is toch wel een heel bijzondere. En die gaat voor de allereerste keer in Kranendonk staan, hè?
1: Klopt, inderdaad, ja. Het weekend van 23 en 24 mei.
0: Ja.
1: Op het sportpark De Braken. Inderdaad, we hebben zelf een evenementje staan waar we het grote Bierdorf hebben staan. Met daarbij een aantal foodtrucks. Ja. En dat gaat er denk ik heel erg mooi uitzien.
0: Ja, het wordt een groot Tiroler feest met een hele groot, echt een gigantisch grote bar. Het heeft zelfs verdiepingen. Je weet echt niet wat je ziet als je ervoor staat. En ik zag al wat tekeningen voorbij komen. Je moeder was hartstikke trots, liet het erin kijken. En het wordt natuurlijk wel een gigantisch evenement op 23 en 24 mei, Stef.
1: Ja, inderdaad. Dat wordt wel een groot evenementje, ja, met leuke artiestjes erbij. En bij passende muziek, bij passende dranken, eten.
0: Ja, ja.
1: Dus,
0: ik heb toch even een vraag die op mijn lippen... Ik heb toch even een vraag die op mijn lippen brandt, Stef.
1: Ja.
0: Wat bezielt je zo'n gigantisch groot café aan te schaffen... en met 6 vrachtwagens door het land heen te gaan om dat ding overal neer te zetten?
1: Het is eigenlijk al een droom van heel lang geleden al. Ik ben al een jaar of 4 geleden al met de eerste keer met zo's... eigenlijk willen beginnen.
0: Ja.
1: Dus dat er iedereen toch niet van gekomen. Het is ook heel moeilijk om zoiets aan te kunnen schaffen. Dat kun je niet zomaar overal kopen natuurlijk.
0: Nee.
1: Dus, en nu komt het eigenlijk weer terug op het pad.
0: Ja.
1: Dus ik denk dat ik hiermee de juiste keuze heb gemaakt.
0: Ja. Het is natuurlijk wel met de paplepel ingegoten. Jos en Mario Saas, wel bekend in het feestcircuit van het leveren in het verleden van allerlei... alles wat je nodig had voor een feest te kunnen bouwen. Dat is tegenwoordig, hebben ze dat van de hand gedaan. Ze zijn het een beetje rustiger aan het doen. Sorry, ik kriebel in mijn keel. Vooral Jos is het rustiger. rustiger aan het doen. En ben jij bezig om langs al die parken te gaan. 23, 24 mei, het grootste Tiroler feest met grote bar, live artiesten en foodtrucks. Als mensen daar naartoe willen gaan, wat moeten ze dan doen, Stef?
1: We hebben gratis entree en het is voor iedereen. Dus ook voor jong en oud. Dus iedereen is welkom. Dat eigenlijk, ja.
0: Ja.
1: Dus je kunt vanaf 3 uur 's middags terecht.
0: Ja.
1: Tot 1 uur 's avonds.
0: Ja.
1: S'nachts. Ja, dat. En iedereen is welkom.
0: Ja. Nou, heb ik horen fluisteren. Ik kan me vergissen natuurlijk. Maar ik heb gehoord dat wij een speciale prijs mogen weggeven.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Dames en heren.
1: We mogen een prijs weggeven.
0: Een prijs weggeven! Haha! Maar dat vinden we leuk! Wat gaan we weggeven, Stef? Wat mogen we weggeven?
1: 20 consumptiebonnen.
0: Ja.
1: En een flesje bubbels.
0: Kijk, dus 2 keer 10 consumptiebonnen, toch? Of niet?
1: Ja. 2 keer 10 consumptiebonnen en een flesje bubbels.
0: Oké.
1: Dat flesje bubbels, dat krijgen ze bij die 10 bonnen.
0: Oké.
1: Dus eigenlijk 2 flesjes bubbels, 2 keer 10 bonnen.
0: Ja, oké. Okay. Degene, ja, dan moeten wij even de prijsvraag aan hangen toch, Stef?
1: Ja, we hebben een prijsvraag.
0: We hebben een prijsvraag aan hangen. Even kijken, wat voor prijsvraag zullen we daaraan hangen? Heb jij misschien een idee wat we zouden kunnen vragen, zeg maar?
1: Ja, dat is een goeie.
0: Eigenlijk
1: nog niet over nagedacht.
0: De hoogte van de grote Bierdorf attractie. Zullen we zo doen?
1: Ja, helemaal goed. Doen we.
0: Oké. Doen we dat? Als je dat weet, als je zit te luisteren en je weet dat, dan moet je even bellen met Horizon 040-206-3040. Als jij weet hoe hoog, Stef heeft het gezegd, hoe hoog, zeg maar, dat Bierdorf is, dan ben jij de gelukkige winnaar van 10 kaarten. En we doen gewoon de eerste 2 bellen die dat weten. De eerste 2 bellers. Dat lijkt me wel eerlijk, toch?
1: Helemaal goed.
0: Zullen we dat afspreken? 040-206-3040. We geven 2 keer 10 consumptiebonnen weg. En een flesje bubbels voor dat evenement op 23, 24 mei. Goh, wat gaaf zeg. Goh. Nou, ik wil je heel veel succes wensen. En we gaan elkaar zien. Ik kreeg ook een uitnodiging. Je mag ook komen. Dat vind ik wel leuk.
1: Ja, zeker. Is goed. Gaan we doen.
0: Hartstikke mooi.
1: Zien we elkaar dan.
0: We zien elkaar dan. Stef, doei!
1: Hoi, hoi.
0: Hoor natuurlijk wel even een heel toepasselijk plaatje bij als we het over Tiroler muziek grootfeest hebben. En dan kom ik toch terecht bij The One and Only DJ Otzi.

0: is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brand, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.

0: Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. In Zutphen is bij een huiszoeking bij een man van 23 een hoeveelheid drugs en €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat de man op straat zich verdacht gedroeg en iets gaf aan een 19-jarige man. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de man van 19 een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. De man van 23 had twee telefoons en contant geld bij zich. Bij beide mannen is daarna een huiszoeking gedaan, waarbij het geld, de drugs en wapens werden gevonden. Bij de man van 19 thuis werd niks gevonden. Wielrenner Adam Yates gaat vandaag niet van start in de Giro d'Italia. De kopman van Emirates kwam gisteren hard ten val en heeft waarschijnlijk een hersenschudding. Bij de grote valpartij gisteren in Bulgarije ging een grote groep renners tegen de grond. Twee andere renners van Emirates stapten toen meteen al af. Het weer droog en zonnig. Vanmiddag wordt het 13 graden in het noorden en 19 in het zuiden. De komende dagen veel wind en kans op buien bij maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Horizon Verkeersupdate. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Jan de Sterke.
3: Hi, welkom in de derde uur. Ben je er klaar voor? Het nieuwe spel wat we sinds vorige week spelen.

0: En ze hebben volgens mij iets uitgesproken bij z'n tweeën. Want ze kijken allebei heel verdacht. Ik weet het niet, ze hebben iets afgesproken. Ja, ja. En Ruud kwam er straks binnen hier in de studio. En die zei, Erik Jan, weet jij hem? En hij gaf de eerste aanwijzing. En hij schrok, want ik wist meteen wie de groep was die hij zocht.
1: Ja.
0: Dus jij bent meteen aan het herschrijven gegaan van je aanwijzingen.
1: Ja, zeker. En ik heb hem heel erg moeilijk gemaakt. De eerste aanwijzing, het is een plaat. Nou. Dat is al moeilijk.
0: Dat is een hele moeilijke. De eerste aanwijzing, het is een plaat.
1: Het is een plaat. Nee, het nummer dat we zoeken komt uit de beginjaren 80. Begin jaren 80.
0: Ja.
1: En ik zal er een bijgeven. Het nummer dat we zoeken heeft iets te maken met het nummer wat we vorige week draaiden. Namelijk Doe Maar.
0: Het heeft iets te maken met het nummer wat we vorige week draaiden. Doe Maar. Nou, zie er maar eens chocola van te maken, Dian.
2: De plaat moet je en de artiest draaien.
0: Ja, oh. Je moet de plaat en de artiest. Dus het nummer en het liedje.
2: Je moet gewoon wat roepen.
0: Nee, nee. Nee, je moet zeg maar de naam van de artiest... En hoe het plaatje heet, dat moet je zeggen, hè?
2: Ja, precies.
0: Ja, 040-206-3040. Ja, ja, en we spelen dus... Raad de plaat. Spannend.
2: Ah. 040-206.

0: moeilijk genoeg gemaakt. Er belt nog niemand. 040-2-6-43. Wat een aanwijzing ook. Het is een plaat. Ja.
1: Nee.
0: Doe er nog eentje bij.
1: Het heeft ook met iets met vandaag te maken. Het is vandaag moederdag.
0: En
1: ze zingen over moeder.

0: zullen we wat moeilijker maken, Ruud. Ja. Als het niet geraden wordt, ga ik dadelijk Benny Nijman draaien.
1: Ja, dat is wat druk op de ketel zitten. Oei, oei, oei, oei. Met of zonder slag ook.
0: Dan wil je niet natuurlijk.
1: Nee,
0: we moeten niet aan denken. Nee.

0: Een band, een popgroep, wat zangeresje, zanger, wat is de plaat?
1: Ja, het zijn zangeressen. En als je moeder vertaalt in het Engels, dan krijg je mother.
0: Ja, wat zeg je dan? Wat zeg je dan?
1: Mother.
0: Modder?
1: Mother.
0: Modder. 040-206-3040. Rara, aan welke plaats zoeken we toch?
2: Ja,
0: even kijken. Even kijken, we hebben een eerste bellen, die aan hoor. Even telefoon pakken. Quizmaster, doe... Oh.
1: Els, goeiedag. Els, ja. We hebben Els aan de telefoon. Els, vertel.
3: Een mama van Genesis.
0: Mooi praat trouwens, hè. Geweldig nummer.
1: Hartstikke mooi, maar ik zei net, Mother, daar begint de titel mee.
0: Oh.
1: Maar wel bijna.
3: Nou, weer bijna. Net,
0: Ja. Net als vorige week, Els. Wat frustrerend. Succes, hè.
1: Dank je, Els.
3: Ja, dank je.
1: Tot de volgende.
0: Ja. Even kijken. Mama of Engels.
1: Mother. Ja. Ja.
0: Modder.
1: Ja. Mother. Daar begint het mee.
0: Daar begint het mee. Welk jaar kwam het uit te plaatsen dan?
1: Begin jaren 80.
0: Begin jaren 80.
1: Moet ik even kijken welk jaar dat was exact.
0: Ik draai hem elk jaar met Moederdag, de plaatje.
1: Is dat zo, joh?
0: Ja, elk jaar.
1: Oké. Okay. Het nummer bereikte in het voorjaar van 1980 de 11e positie in de Nederlandse top 40.
0: Ja. Ja. Prachtig plaatje.
1: Ja, prachtig plaatje.
0: Kippenvelplaat.
1: In de nationale hitparade werd de 10e plek gehaald.
0: Oké. Okay.
1: En in de ultra top 50 van Vlaanderen top 30.
0: Maar jij zegt in de nationale hitparade. Dat betekent dus dat het uit Nederland komt.
1: Dat hoeft niet. Dat hoeft niet per se.
0: Dat hoeft niet. Oh, je hebt een beller.
1: We hebben een beller. Margriet.
4: Ja.
1: Hé, hey Margriet. Leuk dat je belt. Vertel.
4: Maar ik ben het kwijt.
1: Ben je het kwijt?
4: Maywood met Mother Are You Today.
1: Ja!
0: Ja! Margriet luistert echt altijd. Die kent mij intussen qua muziek. Die weet gewoon dat het Maywood en Mother, How Are You Today was. Margriet, wat goed.
4: Ja, helemaal toppie.
0: Vind je het trouwens een mooie plaat of vind je het verschrikkelijk?
4: Ja.
0: Vind je het verschrikkelijk?
1: Ja.
0: Vind je het mooi of vind je het lelijk, de plaatje?
4: Ik denk een liedje van...
0: Van Maywood.
4: Dat is helemaal van Josten. Ik geef haar de plaat, hè?
1: Hey, Margriet er wel even bij blijven.
0: Ja, Margriet zal een plaat uitzoeken die ze mag vragen.
1: Maar
0: ik vroeg aan Margriet, vind je dat wel een leuk liedje van Maywood en Mother, How Are You Today?
4: Ja, dat vind ik een heel leuk liedje.
0: Die is wel,
4: ja.
0: Toch wel, hè? Oh, gelukkig. Gelukkig.
4: Ja.
0: Nou, we hebben altijd afspraak dat we dan ook die plaat draaien waar het om ging. Dus dat gaan we sowieso doen. En jij mag ook nog een plaatje aanvragen, toch? Of mag dat niet, Ruud? Jij bent de quizmaster. Jij moet het zeggen.
1: Ja, dat mag. In ieder geval, als haar muziekkeuze beter is dan die voor jou.
0: Dat is al heel snel.
1: Ja. Oei.
0: Ja. Wat zou je graag willen horen, Margriet?
4: Ik kijk heel even mijn dochter aan.
0: Oh, daar komt de dochter. De dochter.
5: Ik denk dat ik het weet.
0: Oh.
4: Ja, jij weet het, Jan.
5: De Ruitjes Brothers.
4: Ja.
5: Zie je?
0: Juist.
5: Voor Jos.
1: Ja, het is gelijk doodstilver.
5: Ja,
1: dat
5: snap ik.
4: Ja.
0: Gaan we die draaien. Maar geen gefeliciteerd, hè?
4: Helemaal goed, dankjewel.
0: Doei!
4: Doei!
1: Doei!

0: En ik denk zo dat Margriet deze plaat even opdragen aan Jos. The Wedgeworth Brothers. En een Change Melody voor de prijswinnares van Raad Waar Die Staat in plaats van Raad Waar Die Plaat. Ik bedoel andersom, de Raad De Plaat. Vandaag een bijzondere dag, want ik ga straks vreemd na dit programma. Ik mag namelijk op bezoek bij een radiostation ergens in het midden van het land, waar een aantal oud-radiocollega's al jarenlang muziekprogramma's draaien. En het bijzondere van het radiostation is een goudvernauwd radiostation wat alleen maar singeltjes draait. Dat is wel leuk. En met een beetje geluk kom ik daar mijn oude chef tegen bij Radio Royaal, Tom Holland. Kent u die naam nog? Dat was vroeger de nieuwslezer en ook hoofd-dj's. Dat was heel streng altijd. En ik hoop dat ik hem vandaag weer eens tegen ga komen daar bij de radio. En vanmiddag tussen 3 en 5 zit ik daar op de radio, geloof ik. Dat ik daar 2 uurtjes mag presenteren samen met Pedro Leenders. En dat is ook weer een bekende disjockey. Enfin, dat is na dit radioprogramma. Heel erg spannend. Leuk. Ik heb er wel enorm zin in. Dian gaat niet mee. Die gaat de lekker moederdag vieren. Ga je nog iets leuks doen vandaag, Dian? Of niet?
1: Ja, ik ga ook vreemd.
0: Oeh.
1: Ja.
0: Wat ga je doen?
1: Nou, dat zeg ik niet dus, hè.
0: Ze gaat naar de Tros.
1: Nee, dan is het niet meer vreemd gaan. Dus oh, ik hou het lekker voor mezelf.
0: Oh nee, ik ben heel open en eerlijk over.
1: Ja, nee, ik niet.
0: Oh.
1: Nee.
0: Ja, goed, als het maar leuk is, dat is al het belangrijkste. Ruud, ga je ook vreemd vanmiddag?
2: Nee, ik ga niet vreemd.
0: Nee, ik ga niet vreemd. Nee, gewoon.
2: Ik ga gewoon iets leuks doen. Ik ga mijn schoonmoeder halen om 3:00.
0: Oh, dat is ook leuk.
2: Ja. Tenminste. Mijn schoonmoeder is 94.
0: Zo.
2: Ja.
0: Als je zo oud bent, hé.
1: Oh, nee.
0: Doet alles het nog? Werkt ze nog? Kan ze nog een beetje bewegen en zo?
1: Doet alles het nog?
0: Ja.
1: Ja.
0: Misschien het door oren niet meer.
1: Doet alles het nog, Ruud?
0: Ja. Nee, maar dat kan toch?
2: Nou, niet alles meer.
0: Oké.
1: Echt waar.
0: Sorry.
2: Nee, maar zij komt in een rolstoel die elektrisch is. Dus dat is hartstikke makkelijk.
0: Oké, dat is wel makkelijk. Het is altijd wel gezellig als moeders er is, toch?
2: Ja, hartstikke gezellig.
0: Krijg je dan ook nog dingen? Krijg je nog wel eens een preek van haar? Dat je bijvoorbeeld iets verkeerd hebt gedaan, dat ze zegt... Ruudje?
2: Nee, meestal is het andersom.
1: Ik denk dat Ruud, net als jij, niet echt open staat voor een preek.
0: Niet?
1: Nee. Dus niet typen na.
2: Oké.
0: Het wordt ineens een heel ongemakkelijk gesprek dit. Laten we maar even snel een plaat gaan draaien, dames en heren. Dat lijkt mij voor iedereen veel verstandiger. Dit is zo'n lekkere gouden ouwe van de...

0: deze zondagmiddag. We gaan het even hebben over een artiest die zijn roots heeft liggen in onze regio. En dan heb ik het over Wilde Brouwer. Na de 2.0 versie van Ik wil met jou de wereld rond, die op 18 oktober 2025 verscheen, ontstond het idee om samen met Ger Oerlemans opnieuw de studio in te duiken voor een gloednieuwe single met het echte Wilgevoel. Met zijn trouwe fans in gedachten was de muzikale richting al heel snel duidelijk. Er werd gekozen voor een frisse, eigentijdse productie die perfect aansluit bij zijn herkenbare stijl. Als ik jou zie, zo heet de plaat. En de zanger, die hebben we aan de lijn. Wil, goedemiddag.
1: Goedemiddag, hier Jan en alle luisteraars. En Dianne natuurlijk, hartstikke leuk om even in het programma te zijn ook. Hè. Ja. Een nieuwe single uit en dan hoort dat weer. Hè.
0: Dan hoort dat weer, Wil. Hoe is het verder?
1: Ja. Ja, druk. We hebben heel veel interviews. Hij is natuurlijk afgelopen vrijdag pas officieel uitgekomen. En jullie zijn ook een van de eerste radiozenders die hem breed gaan draaien natuurlijk.
0: Kijk.
1: En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. En voor de rest is heel veel interviews en optredens ook. Deze maand heb ik er nog een stuk of 10 staan, dus dat zit sowieso lekker.
0: Zo.
1: En dan gaan we een maandje op vakantie, dus dan gaan we ook in Spanje nog even een paar nummertjes zingen. En dan komt het weer helemaal goed, hè.
0: Ah, lekker man. Nou, je klinkt vol energie, maar dat is ook wel jouw toevertrouwen. Dat zit ook in de muziek altijd. Jij bent wel van de energie en de vrolijkheid, Wil. Valt me altijd op.
1: Sowieso altijd. En proberen we ook. Want vrolijkheid brengt plezier in mensen's leven en muziek ook, hè?
0: Dat is zo. Ja. En vrolijkheid werkt aanstekelijk, hè? Dat is zo. En dat hebben we nodig, een beetje positiviteit, toch?
1: Ja, dat bedoel ik.
0: Ja. Wat is trouwens de achterliggende gedachte geweest van de titel Als ik jou zie? Als ik vraag mag.
1: Nou, en er zijn op een gegeven moment heb je mensen die ooit uit elkaar gaan of die een partner verliezen door overlijden of ziekte of wat dan ook. En denken dan van liefde hoeft voor mij niet meer of komt voor mij niet meer goed. En ik zie het allemaal niet meer zitten.
0: Nee.
1: En dan loop je toch diegene tegen het lijf die, als je daar aankijkt, al je hart al
0: vol staat. Dan weet je al, dit is foute boel. Dan weet je al van, oh jee, daar gaat mijn hart.
1: Hier gaat het mis, dan wordt weer in bed liggen.
0: Oh, man. Ja, ik ken het. Ik weet het. Het kan zomaar eens gebeuren. Nou goed, als ik jou zie, we kunnen een uur over praten. Dan gaan we die doen. We gaan lekker naar het nummer luisteren. En ik wil je even bedanken voor de tijd dat voor ons hier in het radioprogramma.
1: Ja, jullie sowieso bedankt voor de promotie. En even de tijd gemaakt om weer even mij in Brabant onder de aandacht te brengen. En we gaan elkaar vast en zeker binnenkort weer een keer zien ergens. En horen natuurlijk, hè.
0: Dankjewel. Kom vast goed, jongen.
1: Helemaal geweldig.
0: Dag, Wil.

0: hoort hem hier bij Horizon als een van de eerste. 2 dagen oud deze plaat, geweldig hè. En als ik jou zie, ja, kan me er niks bij voorstellen eigenlijk. Dat je dan je hart weer verliest. Ik geloof niet dat mij nog ooit gaat overkomen, ik weet het niet. Maar het plaatje gaat er dus wel over.
1: Radio

0: overal.
1: Jan, goedemiddag.
2: Een hele goede middag. Heb je me nou wat chill weer eens een keer van stal gehaald?
1: Ja, ik kwam er weer eens tegen. Ik denk, oh, die kan ik ook weer een keer voorbij laten komen, Jan, toch?
2: Ja, dat is een hele oude haal. Die heb ik al wel, denk ik. Nou, dat is al wel een jaar of 13 terug, denk ik, dat ik deed daar.
1: Ja, daar sta ik onbekend. Oud.
2: Ja, daar sta ik ook onbekend op deze chill, ja.
1: Ja, ja. Jan, we kijken naar buiten. We hebben hier een prachtig blauwe hemel, klein windje, een beetje zon. Het is heerlijk weer. Hoe is het bij jou?
2: Nou, het is bij mij ook wel lekker weer en dat blijft er ook wel een beetje vanmiddag. Alhoewel, het komt gelaten, komt er toch meer bewolking binnen. Maar het, net als gisteren, gistermorgen een geweldig mooi blauw was het, maar ook geleidelijk aan de dag kwam er ook steeds meer bewolking.
1: Ja, toch.
2: Ik had dus een evenement, met Truckersfestival.
1: Ja.
2: En het was eerst hartstikke mooi om te filmen allemaal, dat hebben we dus gedaan en ook bij de interviews.
1: Ja.
2: En, maar geleidelijk aan de dag kwam er dus steeds meer bewolking. En ja, dat verpest alles weer eigenlijk. En dan heb je meteen al een sfeer die een beetje omslaat.
1: Anders,
2: en dan krijgen wij eigenlijk vanmiddag dus ook.
1: Ja.
2: Oef. En vooral bij jullie in het Zuidoosten kan het later in de middag tegen de avond.
1: Ja.
2: Wat ik, sorry, ik word er emotioneel van.
1: Geef niks.
2: En dan kan er wat regen vallen. Temperaturen 12 tot 21 graden nog steeds. Dat is die 12 op de warren natuurlijk.
1: Ja.
2: De wind is matig, komt uit het noordoosten en die is ook wel vrij krachtig. En ook de komende dagen wordt wisselvallig en koel en buien 13 tot 16 graden.
1: Zo. Nou Jan, daar worden we nou niet echt veel vrolijker van. Maar goed, we moeten het er maar mee doen, denk ik maar.
2: Maar goed, zit jij ook op dit moment op een buitenactiviteit?
1: Ik zit nu binnen. Ja, vanmiddag trouwens de hele middag. Want ik was straks, ergens anders zit ik ook binnen.
2: Nee, ik had een idee, maar ik hoor wat geluidjes op achtergrond. Ik dacht, nou,
1: nee, dat
2: ik
1: is
2: hoor
1: Ruud.
2: Wel eens een
1: Ruud maakt nogal lawaai, die loopt altijd te steunen en te kreunen. En Jan natuurlijk.
2: Ik doe alles met Ruud.
1: Ja, tuut. Zeg, Jan, was jij op het Truckersfestival? Heb je Henk Wijngaard toevallig gezien?
2: Dit was een ander Truckersfestival.
1: Okay.
2: Dat was in Nieuweleuzen.
1: Okay.
2: En die Scania die hebben ze dus helemaal weer opgebouwd. En
1: leuk,
2: dat is vlak bij mij eigenlijk gebeurd.
1: Leuk hè? Is toch leuk?
2: Kijk, dat is in Grijpskerk, dus dat is niet zo ver van mij af.
1: Een breed grijnzende Henk Wijngaard gisteren op alle televisie.
2: Ja, dit is. Er komt trouwens ook een nieuwe LP van Henk uit. Ik ben ook helemaal gek van Henk Wijngaard trouwens.
1: Jij ook al?
2: En er komt dus een nieuwe LP uit van Henk. En dat is ook die is dus bij een grote Nederlandstalige radiozender.
1: Ja.
2: Kan je hem bestellen. Dat is wel een oplage van zoveel.
1: Okay.
2: Maar goed, ik heb hem in ieder geval al toegezegd. Dus die krijgen hem wel.
1: Oh.
2: Ik heb toevallig ook nog een paar oude singeltjes van hem op mijn kop getikt.
1: Ook nog eens een keer. Jij bent helemaal into de Henk Wijngaard, begrijp ik.
2: Ja, het is net even een. Het is ook een jongen die verdiende het ook.
1: Ook toch wel, hè? Ja, precies. Ben ik helemaal met
2: je. Het is echt een icoon, net als André Hazes. Zo zie ik hem echt, hoor.
1: Dat is inderdaad waar.
2: Ja, 450 liedjes heeft hij gemaakt.
1: Ja, ongelooflijk. Ja, ik heb hem al zo vaak ontmoet, al zo vaak gesproken. We kennen elkaar. Het is gewoon een hij is zoals je hem ziet. Hij is gewoon zo toegankelijk, zo makkelijk, altijd vrolijk ook.
2: Ja, en echte Grunninger, hè?
1: Wat zeg je? Hey, dat is het. Maar weet je wat eens opvalt? Laatst moest ik me ook ergens aankondigen. De jeugd tegenwoordig, die zingt alle teksten mee van Henk Wijngaard van vroeger.
2: Ja, maar het is helemaal hot weer. En dat is het ook altijd nog gebleven.
1: Ja.
2: Kijk, ik bedoel, ik werk afwerk. Ik doe zelf ook bij een andere groot Nederlandstalig station.
1: Hey,
2: doe het dus ook het weer. En daar hebben we dus ook altijd een vast item voor de truckers in de ochtend.
1: Oh,
2: en,
1: hoe heet dat?
2: Sterrenl.
1: Oké.
2: En daar hebben we dus vast item bij Marcel de Vries is dat, tussen 6 en 10.
1: Ja.
2: En dan komen er altijd de truckerstracks komen voorbij.
1: Ach.
2: En dat zit allemaal bij ons in het programma verborgen.
1: Oh, wat leuk zeg Jan. Dat is wel aardig. Als ik moet dinsdag volgens mij voor mijn werk naar Amsterdam. Dan een beetje boven het land. Dan ga ik eens even kijken of de radiostation kan vinden. Dus even luisteren.
2: Dat is een DAB Plus radiostation.
1: Oké. Nou, dan komt
2: er. Dus als je dat op auto radio hebt, dan moet het altijd goed gaan.
1: Ik heb een radio met cassette recorder, Jan.
2: Oh, nou ja. Dan kan je hem wellicht nog op de telefoon krijgen.
1: Ik zit maar te dolle maar. Hé, dat komt helemaal goed. Ik wil jou bedanken voor het weer.
2: Is goed.
1: En ik wens je een hele fijne dag, Jan.
2: Ja, en doen we ook de moeder van de studio ook nog even de groeten.
1: De moeder van de studio even de groeten doen. Die zegt ook goeiedag terug tegen Jan.
3: Dag Jan.
2: Ja, dat doen we.
1: Tot volgende week, hè.
2: Joe, hoi.
1: Houden.

0: even wat ruimte nodig? Storage World Marhezen heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
1: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
2: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
3: En je accu?
2: Die is leeg.
4: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
2: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
4: Ontdek meer op vitality.nl.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Dit is Radio Horizon.
3: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
3: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
4: Lieselot Thomas met het NOS-journaal. Op het Spaanse eiland Tenerife heeft een eerste groep passagiers het Nederlandse cruiseschip Hondius verlaten. Op dat schip is een uitbraak van het Hanta-virus. In totaal zullen vandaag 147 passagiers van het schip worden gehaald nadat ze zijn onderzocht en getest op het virus. Een deel zal naar Eindhoven vliegen. De passagiers hebben nu geen symptomen, maar het Hanta-virus heeft een lange incubatietijd. Dus de mensen moeten daarom 6 weken in thuisquarantaine. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur 's avonds, maar een deel van de ongeveer 200 aanwezigen weigerde daarna te vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op rellen. Bij een zelfmoordaanslag op een politiepost in Pakistan zijn 14 agenten om het leven gekomen. 3 agenten raakten gewond. De aanslag is opgeëist door een Pakistaanse tak van de Taliban. Volgens de politie brachten een aanslagpleger en meerdere gewapende mannen een voertuig vol explosieven tot ontploffing bij een controlepost.

1980, The Delegation en Put a Little Love on Me in het derde uur show van de radio op deze zondagmiddag. Bijna 10 over 1 en we gaan terug naar 2011. Een van de

heel wat keren gedraaid met de drive-in show op het feestje in de regio. De Kings en misschien wel hun allergrootste hits. Lola was dat, uit 1980.

Als je nog zin en tijd hebt, je kan nog gaan kijken bij trekkersbehendigheidswedstrijden in Leende. Die zijn nog in volle gang. En in het centrum van Hamelt is een rommelmarkt aan de gang in fietscafé De Burgt. In het centrum van Hamelt-Achel, over de grens, zoals gezegd. Dit is Anouk.

Arie Venertie en de Master Mixers. En een nummer van Gerard van Maasakkers verbouwd tot iets nieuws. In de bluesversie. Hier is George Harrison. I got

Miles Smith. Plaatje voor 2 jaar geleden. En Wait For You. Daarvoor draaiden we George Harrison. En Got My Mind Set On You. Als gehoord in een Arie Verdersie-versie. En daarvoor Anouk. I Don't Wanna Hurt No More.

Alex Warren en Fever Dream. Na Yazoo en Don't Go hier in de show van de radio. Als je wat promotie kan gebruiken, stuur even een mailtje naar dianne@rtvhorizon.nl.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgaven of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
4: Weg ermee!
3: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en de beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
5: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
6: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
7: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
7: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
8: Jelle Seubring met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip De Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Parachutisten van het Britse leger zijn op het eiland Tristan da Cunha geland om medische hulp te verlenen aan iemand die mogelijk het hantavirus heeft opgelopen. Het gaat om een inwoner die aan boord is geweest van de Hondius. Tristan da Cunha is een vulkaaneiland in de Zuid-Atlantische Oceaan en is daarmee het meest afgelegen Britse overzeese gebied. Er wonen zo'n 200 mensen en het is niet bereikbaar met het vliegtuig. Bij de marathon in Leiden is een hardloper overleden. De vrouw werd tijdens het lopen onwel. Ze is nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten, meldt Omroep West. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. In Zutphen is bij een huiszoeking €340.000 aan contant geld in beslag genomen. De politie zag afgelopen week dat een man van 23 zich verdacht gedroeg op straat en iets aan iemand anders gaf. Toen de politie de twee fouilleerde, werden bij de ene man een mes, een gasalarmpistool, een stroomstootwapen en drugs gevonden. En de man van 23 had 2 telefoons en contant geld bij zich. Bij hem thuis lagen de grote hoeveelheid contant geld, net als drugs en wapens. In België is een jongen van 7 omgekomen bij een ongeluk met een springkussen. De jongen kwam zwaar ten val toen een windvlaag met kussen in de lucht blies. 3 kinderen raakten licht gewond. De Belgische justitie onderzoekt hoe het ongeluk kon gebeuren. In het weer, het is droog en zonnig. Van noord naar zuid wordt het 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook weer kans op buien. En een stuk kouder, maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
9: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard.
1: En

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
0: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
1: Ja, goeie vraag.
2: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
3: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
2: Ontdek meer op vitality.nl.
4: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
5: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
6: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
5: OZ-Kit. Voor al uw kit en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
7: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamine zorgen. En dat zonder contract of kleine letters. Wij vinden een persoonlijke relatie net zo belangrijk als een hoogwaardige koffieservice.

0: gevestigd aan de Laminestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee! Weg ermee!
2: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u.
1: Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Bestpark. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
4: Even wat ruimte nodig?
5: Storage World Marhese heeft de oplossing.
4: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
0: Dit is Radio Horizon.
6: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
6: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 3 uur.
7: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Tijdens de halve marathon in Leiden is een meisje van 15 overleden. Ze werd tijdens het lopen onwel en werd nog gereanimeerd op het parcours, maar dat mocht niet meer baten. De 10-kilometer wedstrijd in Leiden, die na de marathon zou beginnen, is afgelast. Ook de afstand voor kinderen gaat niet meer door. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn op het Spaanse eiland Tenerife van boord gegaan. Ze zijn medisch gecontroleerd en stappen later vanmiddag met een aantal buitenlandse opvarenden op het vliegtuig richting Eindhoven. Daar wordt bloed afgenomen en moeten de passagiers een vragenlijst invullen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is een locatie geregeld door de GGD. Bij het protest in Apeldoorn gisteravond tegen de komst van een asielzoekerscentrum zijn 26 mensen aangehouden. De politie had toestemming gegeven voor een demonstratie tot 8 uur, maar een deel van de ongeveer 200 betogers wilde niet vertrekken. De ME werd ingezet. Daarbij werden agenten en ME'ers bekogeld met vuurwerk en bier. Vrijdagavond werd ook al gedemonstreerd in Apeldoorn. Ook toen liep het uit op ongeregeldheden. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is droog en vrij zonnig. Van noord naar zuid wordt het vanmiddag 13 tot 19 graden. De komende dagen veel wind en ook kans op buien. En een stuk kouder, het wordt maximaal een graad of 13. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
8: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land heb je 10 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en Dordrecht. En op de A59 Den Bosch-Zierikzee voor knooppunt Zonzeel doe je er daardoor 5 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
2: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040 202 6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
3: Even wat ruimte nodig? Storage World by Heze heeft de oplossing. Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Agenda vol? Check. Mailbox vol? Check. Hoofd vol? Check.
5: En je accu?
4: Die is leeg.
6: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
4: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
6: Ontdek meer op vitality.nl.
7: Het is weer tijd voor jouw jaarlijks Amazing Feest. Kom op zaterdag 23 mei naar het altijd gezellige Van Best Park in Valkenswaard. Zing, feest en dans mee op de tofste hits van vroeger en nu. Met eerst Amazing High School en daarna Amazing Lekker Buiten. Wordt dit zeker weer amazing. Dus bestel snel je tickets op amazingvalkenswaard.nl. En laat jouw prachtige stem ook horen op 23 mei aanstaande. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
8: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
8: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 4 uur.
9: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De Nederlandse opvarenden van het cruiseschip Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Een team van Britse militairen en artsen is aangekomen op het afgelegen eiland Tristan da Cunha in de Zuid-Atlantische Oceaan. Een inwoner is mogelijk besmet met het hantavirus. Hij is aan boord geweest van het cruiseschip de Hondius. De hulpverleners zijn per parachute geland op het verre eiland, omdat er geen vliegveld is. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisator en de burgemeester noemen het afschuwelijk nieuws. In het reglement van de Leiden Marathon staat dat meedoen mag vanaf 16 jaar. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open na de brand donderdag in een datacenter in Almere. Daardoor waren er problemen met systemen bij de universiteit, waardoor de gebouwen vrijdag dicht bleven. Dankzij een backup in een ander datacentrum kan de universiteit morgen weer open. Studenten en medewerkers moeten er volgens de Universiteit Utrecht wel rekening mee houden dat nog niet alles goed functioneert. Het weer, het is zonnig bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Zuid-Limburg kans op een bui, verder blijft het droog. Morgen op meer plaatsen buien, meer wind en een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon Verkeersupdate.
10: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. In het zuiden van het land 20 minuten vertraging op de A16 Breda-Rotterdam tussen Breda-Noord en de Moerdijkbrug. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: Meer nieuws van bij ons? Download de RTV Horizon app. Luister Radio Horizon en kijk naar Horizon 1 Kempen.tv.
1: Nu bij Slaapcenter Verweijen. BTW, weg ermee!
2: Weg ermee!
1: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
0: Start je dag met Fortune Coffee. Toe aan heerlijke verse koffie en andere warme dranken op het werk. Het team van Fortune Coffee gaat voor deze arbeidsvitamines

0: gevestigd aan de Lemienestraat in Budel. Daarom zeggen wij eerst koffie.
1: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
2: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
1: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
3: Waar is dat feestje? In Valkenswaard is dat feestje. Want op zondag 24 mei, eerste Pinksterdag, ga je helemaal uit je dak in het Van Best Park. Met de gezelligste Nederlandstalige muziek en de beste partybands. Met live optredens van Lars Brands, Arjan Oostrom, Jumbo, Chris Bauer en de partybands Fons en Die van Ons, Q-Not en Fragment. Kortom, zondag 24 mei wordt het één groot feest. Kijk voor info en tickets op amazingvalkenswaard.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
4: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
4: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 5 uur.
5: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Alleen de Emiraten zeggen expliciet dat het om aanvallen door Iran gaat. Hoewel er officieel een wapenstilstand geldt, zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer geweest tussen enerzijds Iran en anderzijds de Golfstaten en het Amerikaanse leger. In Leiden wordt geschokt gereageerd op het overlijden van een meisje van 15 bij de Leiden Marathon. De tiener uit Oegstgeest werd onwel tijdens het lopen van de halve marathon. De organisatie noemt het afschuwelijk nieuws. Ook de burgemeester heeft zijn medeleven betuigd. In het reglement staat dat mensen vanaf 16 jaar mogen meedoen aan de halve marathon. Hoe het kan dat het meisje van 15 toch meedeed, is nog niet duidelijk. De organisatie zegt uit te gaan van de leeftijd die deelnemers zelf opgeven. De eerste Nederlandse opvarenden van het cruiseschip de Hondius zijn van boord gegaan op het Spaanse eiland Tenerife. Ze werden in beschermende kleding en met mondkapjes op in een bootje naar de wal gebracht. Later vandaag vliegen ze met een aantal buitenlandse opvarenden naar vliegbasis Eindhoven, waar bloed wordt afgenomen. De Nederlanders gaan dan thuis in quarantaine. Voor de buitenlandse opvarenden is door de GGD opvang geregeld. Paul Magnier heeft na de eerste etappe ook de derde etappe van de Giro d'Italia gewonnen. De 22-jarige Fransman was de snelste in een massasprint in de Bulgaarse hoofdstad Sofia. De Nederlander Dylan Groenewegen finishte als derde. De Uruguayaan Thomas Silva behoudt de roze leiderstrui. Het weer, het is zonnig, bij 13 graden in het noorden tot 19 graden in het zuiden. Vanavond en vannacht in Limburg kans op een bui. Verder blijft het droog. Maar morgen op meer plaatsen buien, meer wind en dan een stuk frisser. Het wordt zo'n 12 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Van der Zanden.
6: Vol enthousiasme gaan we weer een vol uur tegenaan. De krenten uit de pap, de juweeltje van Tuna Nu. Een vol uur lang het beste van 50 jaar popmuziek. Hey, het nieuws van Brian Adams voor je klaarstaan. Can't stop this thing.
0: De krenten uit de pap.

die phasing die ze erin gemaakt hebben. Het lijkt wel middengolfgeluid. We zijn weer een uurtje bijzonder radioactief met vaste onderdelen in de krenten uit de pap met de domme discodreun, het instrumentale intermezzo, het Franstalige chanson en we hebben natuurlijk weer een mooie greep uit de favoriete Spotify-lijst van mijn lieve vrouw Anja. Fleetwood Mac is dit. En allemaal juweeltjes tot aan zessen. As long as you follow.

dus gewoon blijven volgen. De grote 92.9, 107 en de 106.0. Fleetwood Mac, As Long As You Follow. En mee en dan kijken we ook even in de hitlijsten van dit moment. Daarin is te vinden Taylor Swift, The Fate of Ophelia.

Black. And when stands together. When we stand together. Ja, dat is de precieze titel van de plaat. Terug naar de Motown 60s met Diana Ross en de Supremes.

tempo. Mr. Paul Simon en Kodachrome. Het is vandaag ruim 9,5 maand geleden dat mijn vrouw is overleden. En er gaat geen moment voorbij dat ik niet aan haar denk. Wat bijzonder dat ze een mooie, goed gevulde Spotify-lijst heeft achtergelaten. En ter nagedachtenis speel ik elke week een nummer daaruit. En vandaag is dat John Parr met St. Elmo's Fire.

Die John Parr die vond het wel lastig om een einde te breien aan dit nummer. En vandaar dat hij gewoon wordt weggeveegd. St. Elmo's Fire. En toegekomen aan de tweede, zei het, derde vaste onderdeel in het programma. Wat dat betreft, voor de trouwe luisteraars, die hebben dat wel in de gaten. Het instrumentale intermezzo. Mothers, Fathers, Sisters and Brothers, oftewel MFSB. En TSOP, The Sound of Philadelphia.

Het instrumentale intermezzo vandaag niet helemaal 100% instrumentaal, maar dat deed ons niet. De laatste half minuut werd even ingezongen door de Mothers, Fathers, Sisters en Brothers. Het waren waarschijnlijk de Sisters, want dat waren degenen die ik hoorde. TSOP, The Sound of Philadelphia. Eventjes terug naar de jaren 60. Lekker mee blaren.

0: Zeker met deze single, Ik Wil Je. Onmiskenbaar, De Kreuners.
1: En ook onmiskenbaar, De Donkerbruine Stem van Mr. Barry White.
0: Samen met zijn Love and Limited Orchestra. Honey, please, can't you see?

Kijk, als we het over smakelijke muziek hebben. Dit is echt verteerbaar. Je zit aan tafel, smakelijk eten. Met The Love Unlimited. En Barry White en The Love Unlimited Orchestra.

Nogmaals, one-on-one. Als je een beetje opgelet hebt, dan weet je dat je nog één item van me te goed hebt. En dat betreft het formidabel chanson in de uitvoering van Indila vandaag.

fijne artiest, hoor. Formidabel chanson vandaag. Indila. Tu ne me t'aimes pas. Zo, ik vind dat we alvast eens een beetje in de stemming moeten komen voor de retro show. Zometeen, 6-8, gepresenteerd door Erik Bloemen. Dat doen we met een jaren 60 plaatje van de Marmalade. Dit is het mooie Rainbow.

0: Haar creatief orkest, die jongens, die kunnen er wat van. The Marmalade en Rainbow. Einde van het programma De Krenten uit de Pap zit eraan te komen. Zometeen om 6 uur, Erik Bloemen en de Retro Show. Ik laat je alleen met het mooie donkerbruine geluid van de stem van Rod McKuhn. Without a worry in the world. Dat is de opvolger van Soldiers Who Wanna Be Heroes. Graag tot volgende week.
1: You all have seen the vagabond as he went singing in the dawn. Without a worry in the world.

0: Dit is Horizon. Het nieuws van bij ons en de hits die je kent.
1: Hak Weekblad. Dat hakt erin. Met iedere week lokaal nieuws uit de grensstreek. Over cultuur, sport, verenigingsleven en nog veel meer. HAC Weekblad. Voor prijsbewuste adverteerders die kiezen voor het grootste bereik tegen de laagste prijs. Volledig in kleur. En wekelijks in meer dan 27.000 brievenbussen. In Hamel, Achel, Kranendonk, Neerpelt en Overpelt. Surf voor de online uitgave of meer info naar hacweekblad.eu.
2: Even wat ruimte nodig?
3: Storage World Marhezen heeft de oplossing.
2: Flexibel in ruimtes van 2 tot wel 200 vierkante meter en 7 dagen per week dag en nacht toegang. Direct aan de A2, dus makkelijk bereikbaar. Kijk voor alle info en mogelijkheden op storage-world.nl. Voor bedrijf en particulier.
4: Nu bij Slaapcenter Verweijen, BTW, weg ermee!
5: Weg ermee.
4: Slaapcenter Verweijen betaalt nu tijdelijk de 21% BTW voor u. Voor een prima service, goede garantie en het beste persoonlijke slaapadvies gaat u naar Slaapcenter Verweijen. Dus, wakkere mensen, ga naar Slaapcenter Verweijen in het centrum van Budel.
6: Wilt u weer voluit lachen zonder u te schamen voor uw gebit? Bel Van Nuenen Mondzorg in Leende. 040-202-6509 of kijk op vannuenen-mondzorg.nl. Van Nuenen Mondzorg Leende. De expert op het gebied van gebitsprotheses zonder tussenkomst van een tandarts. En contracten met alle zorgverzekeraars.
7: Oh, weer een volle dag. Overleg, lessen, mail en vanavond nog voorbereiden.
8: Hoe en wanneer laat jij jezelf eigenlijk op?
7: Ja, goede vraag.
9: Teams en individuen lopen vaak op hun tenen. Bij Vitality geloven we dat vitale mensen het verschil maken. Ze zijn de motor voor succes. Met coaching, training en teamontwikkeling brengen we energie, verbinding en werkplezier terug op de werkvloer.
7: Vitality. Vitaliteit die je ervaart.
9: Ontdek meer op vitality.nl.
10: Ziet u scheuren, een lekkage of loslatende kit? Wacht niet tot kleine problemen, tot grote schades leiden. En kies voor de zekerheid en het vakmanschap van OZ-Kit. Wij kitten uw badkamer, keuken en nog veel meer. We werken met de beste schimmelwerende materialen en staan voor kwaliteit, service en duurzaamheid. Daarom krijgt u bij OZ-Kit altijd 100% tevredenheidsgarantie.
11: Met OZ-Kit weet je dat het goed zit.
10: OZ-Kit. Voor al uw kit- en sanitair voegwerken. Check ozkit.nl.
12: Last van wespen, ratten, muizen, processierupsen of andere ongedierte? Multiservice plaagdierenbestrijding helpt u hier snel vanaf. Onze medewerkers zijn IPM gecertificeerd en werken altijd volgens de huidige wet en regelgeving. Multiservice plaagdierenbestrijding werkt met zo min mogelijk biociden. Dat is beter voor mens, dier en milieu. Multiservice plaagdierenbestrijding uit Budelschoot. Kijk op multi-service.nl of bel 0495 494 434.
13: Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. We hebben ons winkelpand in Budel verlaten, maar onze service en assortiment blijven als vanouds. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Nog steeds uw vertrouwde zaak voor keukeninbouwapparatuur, wassen, drogen, koelen, tv, audio, telefonie en kleinhuishoudelijke apparatuur. Van der Kampen Reparatie Installatie Verkoop. Mail of bel, wij brengen het wel. Bel 0495 497 179 of mail info@vdkampen.nl.
0: Dit is Radio Horizon.
14: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
14: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 6 uur.
15: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip de Hondius zijn met het vliegtuig vertrokken vanaf Tenerife. Ze komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het cruiseschip op te halen. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag drone-aanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. Vandaag heeft Iran een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Tot nu toe zijn de onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. De Universiteit Utrecht gaat morgen weer open. Vrijdag bleven de deuren dicht na een brand in een datacenter in Almere, waardoor systemen van de universiteit niet werkten. Ook morgen moeten studenten en medewerkers nog wel rekening houden met problemen. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag, met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

een late zomerrit van lang geleden, die meer dan 2 maanden de lieveling was van het grote publiek in die tijd. Harpo en Movie Star. Er zouden nog 2 pogingen komen om andere platen in de top 40 te plaatsen, maar dat lukte niet. Motorcycle Mama en Rock'n'Roll Clown werden alleen al stip genoteerd in die tijd. En daarmee bedoelen we het jaar 1975. Goedenavond, dit is weer de Retro Show van de Radio Horizon. Peter van der Zanden gaat de deur uit, de klanten zijn uit de pap gehaald. En dan denken we weer aan onze oudjes van dit radiostation. Een longplayer, een bijna vergeten juweel. En natuurlijk voor straks ook nog een overzicht uit de hitparade van toen. Het is al teruggaan naar 16 juni van 1990. Die hitparade hebben we voor ons liggen. En daaruit zullen we een aantal platen terugdraaien vandaag in deze retro show. Maar eerst door wat.

elke week opnieuw blijven we zoeken naar grammofoonplaatjes die helemaal geen kans gekregen hebben in het verleden. En die we misschien toch nog eens een keertje terug kunnen draaien. Every Rose Has Its Thorn kwam uit 1988. We landen al zeker natuurlijk op nummer 18 in de top 40. En voor de rest ging hij in een verloren hoekje. Vandaag kwam hij terug voor jou op de radio. Daarvoor Cliff Richard, hadden nog Frank Stallone en Gino Van Helly onderhaald in ons blokje jaren 80. Ik heb ook een hitparade van toen meegebracht, dames en heren. De hitparade die kwam op 16 juni van 1990. Dus die platen die waren allemaal die in de zomer van dat jaar nog wel zouden gedraaid worden op de radio. De eerste staat klaar en dat was een nieuwe binnenkomer. Nummer 37. En dan heb ik het over een hele bekende en beroemde stem. Hier is Elton John. Club at the End of the Street. Dat is de titel van de plaats die wij terug gaan draaien vandaag.

twee Belgische hits uit de 60s in deze aflevering van het retro gebeuren bij Radio Horizon. Met name de Seven Horses in the Sky van de Pebbles en de Wallace Collection met Daydream. Ja, het was echt zo'n doontje waar je lekker op kon meeneuren als je me terug hoort op de radio. En dat is misschien nu nog zo als je die plaat goed gekend hebt. En we hadden ook nog Substitute van de Hoeve, die kwam uit 1966. Onze longplay voor deze week. Dachten we aan deze. Laat je ook eerder bestaan heeft in de lijst. De zomer van 1982. Hier is Frida.

Een ware discotheekknaller die zijn succes bereikte ergens helemaal op het einde van de jaren 70. Zijn naam was Umberto Tozzi en het verhaal van Gloria. Daarvoor onze longplayer, Frida, uit de zomer van 1982. En I know there's something going on. Ja. Denk even terug aan deze plaat. Denk even terug aan de 70s. Samen met de Walkers.

langzaam maar zeker naar het einde van het eerste gedeelte. Naar het einde van het ons eerste uur retro show voor deze zondagavond bij jou en mij, de Radio Horizon. We hadden nog een grammofoonplaatje van Boudewijn de Groot van lang geleden. Ik ben, ja, die platen van Boudewijn de Groot die zullen we ook gewoon blijven draaien. Als oldie in de oldie show van deze radio. De hitparade van toen. De hitparade die kwam op 16 juli van 1990. Want die lijst is onze rode draad door de show. Want dat was straks al een nieuwe binnenkomer. The Club at the End of the Street van Elton John. En onze volgende die we gaan draaien uit de lijst is nummer 24, dames en heren. 2 weken was je al bij. En we denken toch ook wel aan, denk wel een hele bekende plaat. René Vroeger en Are You Ready for Loving Me? Ik spreek jullie straks weer in het tweede bedrijf. Wat meer overhoud. Ik heb zin in koffie. Ik ga lekker een bakje koffie drinken. En dan doen we nog een uurtje bij. Ja, blijf bij me. Blijf luisteren naar de radio.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant. Op FM,
0: DAB+.
1: En overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 7 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. De 8 Nederlandse passagiers die nog aan boord waren van het cruiseschip Hondius zijn onderweg naar Nederland. Ze vertrokken ruim 2 uur geleden vanaf Tenerife en komen vanavond aan op vliegbasis Eindhoven. Aan boord van het vliegtuig zijn ook 18 anderen, onder meer uit Duitsland, België en Argentinië. Niemand van hen heeft symptomen van het hantavirus, waardoor eerder 3 passagiers van de Hondius overleden. Nederland stuurt morgen opnieuw een vliegtuig naar Tenerife om een deel van de bemanning van het schip op te halen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog met de VS te beëindigen. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. De organisatie van de halve marathon van Leiden vindt het afschuwelijk dat een van de lopers is overleden. Het was een meisje van 15 uit Oegstgeest. Ze werd tijdens het lopen onwel. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Ook de burgemeester van Leiden heeft zijn medeleven betuigd. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht. Het werd 1-2. En zo zakten de Amsterdammers naar de 5e plaats. In de strijd tegen degradatie deed Telstar goede zaken door met 2-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet Telstar nog met FC Volendam uitmaken wie er degradeert. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.

En ook deze plaat werd de nummer 1 in zijn tijd. Ja, meer dan 50 jaar geleden. The Osmonds and Down by the Racy River. Ja, we doen altijd in het begin van onze, van elk uur doen we een swingende plaat naar voren brengen. Om het uur in te zetten. Vandaag was het ook zo met deze Osmonds. Het tweede gedeelte van het retro gebeuren. Het tweede gedeelte van deze retro show. En in dit tweede gedeelte gaan we nog twee keer naar het hitdossier van toen. Dat betekent terug naar de hitparade die verscheen op 16 juni van 1990. En uiteraard ook nog ons bijna vergeten juweel dat we niet mogen vergeten. Ik zal een tipje van de sluier lichten. Het zal een eentje zijn uit de 80's. Een zoemerit uit de jaren 80.

welke plaat je ook draait van deze band, van deze legendarische Eagles. Ze blijven allemaal in klasse met zich meedragen. We draaiden een track van het album Hell Freezes Over uit 1994, The Girl From Yesterday. Verder hadden we nog Corona met Baby Baby. We hadden nog Shania Twain uit 2004, Forever and For Always. En uiteraard ook nog de Sisters. Altijd dat goed uitspreekt tenminste. Ik heb inmiddels ook weer de hitparade van toen bij me liggen. We gaan weer een mooie plaat draaien uit de lijst die verscheen op 16 juni van 1990. Met name nummer 11. Komend van 8 en al bijna 3 maanden in de hitparade. Hier is Alana Miles en haar Black Velvet. Kent u deze nog?

Een echte love song uit de 60s door je radiospeaker op deze zondagavond uit een tijd dat die heel anders beleefd wordt, werd zoals die nu beleefd wordt. Allemaal onze herinneringen uit de 60s. Elke week zijn er een aantal bij. Even kijken, wat hadden we nog meer? We hadden T-set nog met een oudje Ma Bellamy en uiteraard ook nog I Can Hear Music van de Beach Boys. Ons bijna vergeten juweel voor deze week. Na de zomer van 1983 met Claude Barzotti.

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hele

Dansen bij elkaar beslist nog een aantal bekende platen uit het verleden terug in ons retro gebeuren. Ah, dat was hem dan helemaal. Ik dacht dat hij al wat eerder afgelopen was. Special Bro van The Bad Manners. Verder nog Satisfaction Guaranteed van Harold Melvin en The Blue Notes. En ons bijna vergeten juweel terug naar de zomer van 1983. Het plaatje kon maar heel even gelden als tip. En die was voor Claude Barsotti en Madame. Tijd nu om te denken aan een goed verstaanbare plaat in onze retro show van vandaag.

Het einde van deze radio show komt weer in zicht, dames en heren. Ja, het is bijna voorbij. Graag ons alleen nog te kijken in het dossier dat we meegebracht hebben, waarop een hitparade van toen genoteerd staat. 16 juni 1990, dat was onze rode datum de show. Toch zag er als volgt uit. Op de eerste plaats Painted Black van de Rolling Stones. Natuurlijk een opname die opnieuw uitgebracht werd op die datum. Op nummer 2 dan What's a Woman van de Belgische Vaya Candios. En op nummer 3 Still Got the Blues van Gary Moore. Nummer 4 die was voor Eros Ramazzotti. Nummer 5 die was voor Heart uit Amerika. En op titel van de plaat All I Wanna Do Is Make Love To You. Die gaan wij draaien als hekkensluiter. We kregen een 5e plaats toebedeeld op 16 juni 90. En de week daarvoor op 5 en al 6 liggen in de top 40. Dus dat was wat de hoogste notering die ze konden behalen. Ik wens je nog een fijne zondag. Wij zijn er weer volgende week. Direct als Peter van der Zanden de krenten uit de pap gehaald heeft, denken we weer aan onze retro gebeuren. Als je al te oude platen, zorg er dan voor dat je dan weer afstemt op Radio Horizon. Want wij zijn er voor jullie 24 uur of 24, 7 dagen op 7. Dus ook op zondagavond tussen 6 en 8 voor de retro show. Heel graag tot dan.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 8 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Een van de Fransen die vandaag gerepatrieerd zijn vanaf het cruiseschip Hondius op Tenerife vertoont symptomen van het hantavirus. Dat zegt de Franse premier Le Cornu. Alle 5 Fransen die op de repatriëringsvlucht zaten gaan in isolatie. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. 8 Nederlanders zijn nu onderweg naar vliegbasis Eindhoven. Aan boord zijn ook 18 passagiers uit andere landen. Van hen had niemand symptomen van het hantavirus. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan om de oorlog te beëindigen. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. Het is niet duidelijk hoe het kon dat het 15-jarige meisje toch meedeed. In de voorlaatste speelronde van de Eredivisie heeft Feyenoord zich verzekerd van de 2e plaats en daarmee van plaatsing voor de Champions League. Het werd 1-1 tegen AZ, maar omdat NEC niet wist te winnen van FC Groningen is de 2e plaats zeker. Ajax verloor van FC Utrecht, het werd 1-2 en daarmee zakken de Amsterdammers naar de 5e plaats. FC Twente won met 4-0 van Sparta en stijgt naar plek 3 en daarmee komt Europees voetbal erg dichtbij voor Twente. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. In het zuidoosten kan wel wat regen vallen. Morgen is er in het hele land kans op een bui. Er staat meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 9 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegbasis Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Aan boord waren ook 18 mensen uit 10 andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Vandaag zijn meerdere groepen passagiers vanaf het schip naar hun thuisland gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht, waarmee 5 Franse passagiers naar huis gingen, vertoonde 1 persoon symptomen van het hantavirus. Alle 5 zitten ze nu in isolatie. Voor de kust van Qatar is een vrachtschip geraakt door een drone. Er was korte tijd brand aan boord. Niemand raakte gewond. Ook in Kuwait en de Verenigde Arabische Emiraten zijn vandaag droneaanvallen gemeld. Volgens de Emiraten door Iran. Ondanks de wapenstilstand zijn er al de hele week relatief kleine aanvallen over en weer. Tussen enerzijds Iran en anderzijds de VS en de Golfstaten. In Leiden is geschokt gereageerd op het overlijden van een 15-jarige hardloopster. Ze werd onwel tijdens de halve marathon, zo'n 4 kilometer voor de finish. Op het parcours werd ze gereanimeerd, maar dat mocht niet baten. Volgens het reglement van de marathon in Leiden mag meedoen aan de halve marathon pas vanaf 16 jaar. In de Eredivisie is de strijd om handhaving en degradatie in de voorlaatste speelronde nog niet beslist. Telstar deed goede zaken door met 3-0 te winnen van Heracles. Maar volgende week moet nog in een onderling duel met FC Volendam uitgemaakt worden wie er degradeert. Voor NAC Breda is degradatie al wel zeker. Excelsior speelde gelijk tegen Volendam en is nu zeker van handhaving in de Eredivisie. Het weer. Vanavond en vannacht op de meeste plaatsen droog. In het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. Meer wind en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon Nieuws. 10 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlanders die vastzaten op het cruiseschip Hondius zijn geland op vliegveld Eindhoven. De Nederlanders gaan nu naar huis en moeten daar 6 weken in quarantaine. Aan boord waren ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. Op een andere repatriëringsvlucht vanuit Tenerife, waarmee 5 Franse passagiers naar huis werden gebracht, vertoonde 1 persoon symptomen van het Hantavirus. Alle 5 zitten nu in isolatie. In Letland is de minister van Defensie opgestapt nadat de afgelopen tijd meerdere drones op grondgebied van Letland zijn neergekomen. Het werd de minister al langere tijd verweten dat hij de verdediging van het land niet op orde had. Deze week kwamen 2 Oekraïense drones neer in Letland die uit koers waren geraakt. Vanmiddag eiste de premier van Letland het vertrek van de minister en zei dat er nu een professional op Defensie moet komen. Iran heeft vandaag een nieuw voorstel gedaan in de onderhandelingen met de VS. Volgens staatsmedia is het doel om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de 3e avond op rij is in Apeldoorn gedemonstreerd tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen de demonstraties uit op ongeregeldheden. Maar vanavond was er opnieuw toestemming van de gemeente voor een demonstratie, tot 8 uur. Omdat het onrustig werd, heeft de ME opnieuw ingegrepen. Het is niet duidelijk of er mensen zijn aangehouden. Gisteravond werden 26 mensen opgepakt. Het weer. Vanavond en vannacht blijft het op de meeste plaatsen droog. Maar in het zuiden kan wel wat regen vallen. Morgen in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 11 uur.
2: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius, waar het hantavirus uitbrak, zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD gemonitord. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draaide het voorstel erom om eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De laatste minuten van het Eredivisie-duel tussen NAC Breda en SC Heerenveen moeten maandagmiddag alsnog gespeeld worden. De wedstrijd werd vandaag gestaakt omdat er meerdere keren vuurwerk op het veld werd gegooid. NAC meldt dat de wedstrijd om veiligheidsredenen niet in Breda kan worden afgemaakt. Voor de 8 minuten die nog resten moet de club naar Heerenveen afreizen. Vanmiddag werd al duidelijk dat NAC Breda gedegradeerd is uit de Eredivisie. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Morgen is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hit

Radio Horizon staat overal aan. Jouw nieuws uit Heesseleemde, Kranendonk en Valkenswaard. En de hit.

0: Dit is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 12 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe voorstel van Iran voor beëindiging van de oorlog totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia draait het voorstel erom eerst de oorlog volledig te beëindigen, ook in Libanon, en het opheffen van de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Tot nu toe zijn onderhandelingen steeds stuk gelopen op afspraken over het nucleaire programma van Iran. Wat daarover in het nieuwe voorstel staat, is niet bekendgemaakt. Voor de derde dag op rij heeft de ME in Apeldoorn ingegrepen bij een demonstratie tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Vrijdag en zaterdagavond liepen demonstraties uit op ongeregeldheden, maar vanavond was er opnieuw toestemming voor een demonstratie van 7 tot 8 uur. Gisteravond waren er 26 aanhoudingen. Of er vandaag mensen zijn opgepakt is niet duidelijk. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij. Dat is nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29ste keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg geeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag is er in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan vandaag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 1 uur.
2: Casper Meijer met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwe Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens Iraanse staatsmedia had Iran voorgesteld om direct een einde aan de oorlog te maken, inclusief het opheffen van de Amerikaanse sancties en de Amerikaanse blokkade van de Straat van Hormuz. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen van windmolens zelfs dalen. Veel kleine verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. En ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. 8 Nederlandse passagiers van het cruiseschip Hondius zijn weer in het land. Ze zijn geland op vliegveld Eindhoven en gaan nu thuis 6 weken in quarantaine. Hun gezondheid wordt door de GGD in de gaten gehouden. Op dezelfde vlucht zaten ook 18 mensen uit andere landen. Zij worden opgevangen in een quarantainelocatie en vanaf daar door hun eigen land naar huis gebracht. De minister van Defensie van Letland stapt op. Hij kreeg al langer commentaar omdat meerdere drones op het grondgebied van Letland terechtkwamen. Dat gebeurde vorige week ook. De premier vroeg vanmiddag om zijn aftreden omdat hij de verdediging van het land niet op orde had. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Het nieuws van bij ons, de hits die...

0: is Radio Horizon.
1: In heel Zuidoost-Brabant op FM,
0: DAB+
1: en overal online.
0: Radio Horizon nieuws. 2 uur.
2: Casper Meijer met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump noemt het nieuwste Iraanse vredesvoorstel totaal onacceptabel. Hij geeft verder geen details over wat erin stond. Volgens de Wall Street Journal ging Iran niet in op de eis van de VS om verdergaande afspraken te maken over Irans nucleaire programma. Tot nu toe liepen de onderhandelingen steeds stuk op dit onderwerp. De Iraanse winnares van de Nobelprijs voor de Vrede, Narges Mohammadi, is overgebracht naar een ziekenhuis in de Iraanse hoofdstad Teheran. Ook is haar gevangenisstraf voorlopig opgeschort na betaling van een hoge borgsom, meldt haar familie. De mensenrechtenactivist heeft ernstige hart-, long- en bloeddrukproblemen. Ze wordt nu in Teheran behandeld door haar eigen medische team. Mohammadi zat vast omdat ze kritiek uitte op het Iraanse regime. In 2023 kreeg ze de Nobelprijs voor de Vrede voor haar campagne voor vrouwenrechten en de afschaffing van de doodstraf. De bouw van windturbines op land is bijna tot stilstand gekomen. Vorig jaar kwamen er netto 9 turbines bij, nog minder dan het jaar ervoor. Dat schrijft de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland in een jaarlijks rapport. Waarschijnlijk zal het totale vermogen aan windmolens zelfs dalen. Veel kleine, verouderde turbines worden weggehaald en er staan weinig nieuwbouwplannen tegenover. De belangrijkste oorzaak voor de stagnatie is onduidelijkheid over milieuregels. Ook worden projecten vaak aangevochten door omwonenden en zit het stroomnet vol. Voetbal dan. FC Barcelona heeft voor de 29e keer de Spaanse landstitel veroverd. Met weinig moeite won de ploeg van Frenkie de Jong met 2-0 van de rivaal Real Madrid. Met nog 3 duels voor de boeg heeft Barcelona 14 punten meer dan de aartsrivaal uit Madrid. Het weer. In het zuiden valt een beetje regen. Verder is het vannacht droog. Komende dag in het hele land kans op een bui. De wind trekt aan en het is een stuk frisser dan afgelopen dag met maximaal 13 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Radio Horizon. Het nieuws van bij ons. De hits die je kent.